noemt het censuur. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week door Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het spoeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. De bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En door de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen tijd worden veel watervogels ziek, meldt RTV Utrecht. De vogelopvang waarschuwt voor een uitbraak van botulisme. Ze roepen mensen die dode of zieke vogels of eenden vinden op om de dierenambulance te bellen en ze vooral niet zelf aan te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. Kink.

Vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe Vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio.

0: is Kink Alternative Rock Radio. 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univee in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en dat kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, maar door het regenachtige weer is het de afgelopen dag ook niet verder verspreid. Een paar honderd mensen die hun huis moesten verlaten, mochten gisteravond weer terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan een graad of 20.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn nog wel erg duur. Een groep woonclubs en brancheverenigingen roept het kabinet op om een aantal regels terug te draaien om de woningmarkt een boost te geven. Zo willen ze dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en minder regels voor de middenhuur. Dat zou ervoor moeten zorgen dat investeerders weer meer huizen willen bouwen. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla en Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Kink.

0: Zometeen om 6 uur. Wakker worden met Michiel Veenstra. In Kinkstart. 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. En de bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Kink. Alternative Rock Radio. Kink.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich niet verder verspreid, maar het is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden gisteravond wel weer naar huis. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman zijn biezen heeft gepakt, maar zegt niet waarom. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk Melkunie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla. En Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. Het weer dan van weer online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.

0: David Bowie. Rebel bij Kink. Hey, goedemorgen. Net 6 uur geweest. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra.
2: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal mee bezig.
0: Wakker worden op dinsdag 18 augustus. Goedemorgen. Die heb ik nog niet gehad. Even kijken hoor. De dag begint. Komt er bij hem verder.
3: Klote weer.
0: Ja, met klote weer. Want de dag begint met bewolking en regen. Vanmiddag wordt het vanuit het westen wel wat droger. En de zon breekt ook weer door. Maar niet heel veel. Vandaag wordt het hooguit een graad of 22. Hey.

voor regio Noord in ieder geval de vakantie erop zit en de komende twee weken ook de andere regio's aansluiten, vraag je af, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Bijna 1 op de 4 mensen is niet gelukkig met zijn of haar huidige baan. Zou niet spannend of uitdagend genoeg zijn? De meeste gehoorde eisen zijn, of wensen om het beter te maken, is betere training. Oké, okay, ja, meer begeleiding. Maar ook gewoon meer salaris. Ja, nee, dat is ook alweer. Kijk, als het spannendste moment van de werkdag is dat de print en papier nodig heeft, dan worden we lange weken. Dan moet je misschien toch even overwegen om iets anders te doen. Als je op zich wel lekker op je werk zit en je wil wat lekkerder op de werkvloer bij je collega's vallen, dit is wel een opvallende tactiek, een ander onderzoek laat weten, dat iemand die veel roddelt over anderen populairder is dan iemand die dat niet doet. Ja, we hebben een gezonde neiging om te denken, roddelen is verkeerd, dat mag niet, dat doen we niet. Maar toch, de persoon die altijd de juiste verhalen heeft, is een geliefd persoon op de werkvloer. Als die binnenkomt, oh, die valt even goede verhalen, dan dat is het, ja. Maar goed, er zit wel een grens aan. Als het te gemeen wordt, dan keert het effect om en gaan mensen juist sympathie krijgen voor degene die afbrandt in je verhalen. Dus je moet het ook niet al te heftig doen. Nou, weer wat geleerd. We willen meer geld en moeten meer roddelen.

0: Sam Fender bij Kink en People Watching. Nieuws van 7:30 komt eraan. Gelijk gevolgd door onder andere Lou Reed, de nieuwe van Yard Act. En wat mij betreft de lekkerste van Skankadentie.
1: Kink. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: 7:30. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het duurt nog weken voordat de grote veenbrand in het oosten van België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze reden met tientallen trekkers naar het centrum van Amersfoort en legden stroobalen neer. En in Barneveld verzamelden boeren zich voor het gemeentehuis. En nieuwe elektrische automerken uit China brengen een opmerkelijk probleem met zich mee. Voor reparaties zijn vaak moeilijk onderdelen te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto al totaal los worden verklaard, schrijft de Telegraaf. Het weer dan van weer online. Bewolkt met in een groot deel van het land regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken. Het wordt 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
3: Kink. Dit is het station.

0: Michiel Veenstra.
1: Afkeer jezelf, de nieuwe van Yard Act. Een nieuw beginning, zo je naar Charlie Wick Potato. Dit is Skunk en Nancy.
0: Kink.
2: Kink zacht, kapje koffie, kruidje, mooi met Michiel. En de ochtend. Goedemorgen, Michiel.

0: is 7:08. Goedemorgen. Het is de dinsdag. Helene die reageert nog eventjes op het nieuws dat we gisteren bekend hebben gemaakt. Nieuws gisteren is bekendgemaakt dat vanaf vrijdag Kink iets anders klinkt. Want op vrijdag komt er een nieuwe programmering. Te weten, vrijdag van 6 tot 12, vrijdag Corvée. Van 12 tot 3, Mick Hummel. Van 3 tot 6, Jim en Isabel. Van 6 tot 9, Larissa. En van 9 tot 12, Marco van Hierden. En Helene zegt, god, dat wordt wel eventjes wennen. Opeens twee DJ's in ons eerste uurtje. Nou, nee, dat niet. Want vrijdag Corvée wordt als volgt opgebouwd. Tussen 6 en 8 zit ik alleen. Tussen 8 en 10 zitten Erik en ik samen. En tussen 10 en 12 zit Erik weer alleen. En dat zal hier en daar wat overvloeien. Als Erik eens voor de eerder binnen is, dan roept hij wat. En als ik nog even blijf zitten, dan roep ik ook nog wel wat. Maar dat is een beetje het idee. Maar ik denk niet dat hij... Of hij moet echt heel erg enthousiast zijn dat hij om 6:50 er al is. Denk ik. Maar met Erik Corton weet je het nooit. Ik moet even lachen. Trouwens, ik had net het bericht over dat mensen die op de werkvloer roddelen, dat die populair zijn bij collega's. Daar stuurt Jelle dit over.
1: Ja, jij noemt het roddelen. In de ICT noemen we dat een datalek. Dus ik denk dat ik dat beter niet kan doen.
0: Nee, dat lijkt me een uitstekend idee. Je wil niet de man of vrouw verantwoordelijk zijn voor een datalek. Heel scherp, Jelle. Zometeen bij Kink, Bleach 93. The Wombats laten je dansen op Joy Division. En eerst naar de zelfkant van New York met Lou Reed, Walking the Wild Side.

veel plekken regenbuien. Vanmiddag wordt het gelukkig wel droger, maar er is nog steeds kans op een plaatselijke bui. Temperatuur vandaag 20 graden in het noorden, 23 in Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. Morgen weer bewolkt, weer wat zon, weer wat buien, mogelijk met een kans op onweer. Dus even omschakelen, hè?

0: de radio. The Narcissist. Er rijden steeds meer Chinese auto's rond in Nederland en op andere plekken in de wereld. En ik weet niet, ja, maar als ik de term de auto is total los hoor, dan zie ik echt een compleet wrak voor me. Nou blijkt dat die Chinese auto's hebben iets waardoor het kleinste ongemak al voor een total los en dus voor fluiten naar je centen kan zorgen. Wat vies in de hand is, hoor je zo meteen in het ANP-bulletin van Peter van Oudheusden. Met gelijk erachteraan. De Foo Fighters hoor je zo meteen. Ook Big Country met Look Away en Weezer. We might as well be strangers. Dus Foo Fighters, Big Country en Weezer komen sowieso op de radio. Wat moet er achteraan? Nou, bepaal jij dat eventjes. Zoek jij het even lekker uit. Wat zou je graag willen horen om je dinsdag mee te beginnen? Kun je me heel simpel laten weten door je telefoon te pakken en in de Kink-app op de contactknop te drukken. Dan kun je een berichtje tikken of inspreken. Laat mij maar weten, wat wil je horen als Kinkstart?
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
8: 7 uur. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De brandweer is waarschijnlijk nog weken bezig met het blussen van de veenbrand in de Ardennen, zegt een Belgische minister. Door de regen heeft de brand zich niet verspreid, maar het vuur woedt ook ondergronds en is daardoor nog niet onder controle. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Op zeker twee plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. De burgemeester sprak met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers toeterend door het centrum. Daar legden ze strobalen neer. Je ziet steeds vaker nieuwe automerken op de weg, vooral elektrische auto's uit China. Maar onderdelen zijn vaak nog moeilijk te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto al totaal los worden verklaard, zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. Dat kan ertoe leiden dat de verzekeringspremies stijgen. En ruim een week na de zware aardbeving in Colombia heeft de Colombiaanse zangeres Shakira een bezoek gebracht aan het rampgebied. Ze wilde met eigen ogen de ravage zien, bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Shakira beloofde dat ze financieel gaat helpen om zeker 10 scholen te herbouwen. Het weer dan van weer online. Vanochtend bewolkt met in een groot deel van het land regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar rijdt het langzaam tussen de afrit Weidewormer en Zaandam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Op de A50 Os richting Arnhem, tussen Renkum en knooppunt Grijshoort, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.
8: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
11: Kinkstart, koffie, kop. Koffiekrantjes met Michiel.

0: goeie dinsdagmorgen. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: We kijken, Ivo is erbij. Goedemorgen, radiobaas. De eerste dag werken na de vakantie. Moeten we echt aan geloven. Voor Marijk is dat dag 2. Die stuurt me aan het klaarmaken voor dag 2 van de saga. Ik moet weer werken na 4 vakantie en het regent. Op zich best leuk. Maar de wekker en de regen had niet gehoeven. Nee, oké. Ook iemand aan boord. Ralf. Erik. Jelle. Annette. Jordi. Tom. Dick. Goedemorgen en welkom bij de dinsdag van King Alternative Rock Radio. Het is weer zover hoor.
3: Welkom weer.
0: Het regent! De dag begint bewolkt, hier en daar al buien. In de middag wordt het eventjes droger, maar is er nog steeds kans op een lichte bui. Temperatuur 20 graden in het noorden. En in Brabant en Zeeuws-Vlaanderen kan het nog een aangename 23 graden worden. Maar er is niet zo heel veel zon vandaag.
4: Je

vraagje van Ralf. Die stuurt, hey Michiel, ik hoor het de jingle van Focco. En Weezer erachteraan. Ik vraag me dus af, hoe is het eigenlijk met Focco? Nou goed, Focco zit net als ik in een klein appgroepje waar we met grote Weezer-fans druk aan het afwachten zijn tot vrijdag, als het nieuwe Weezer-album uitkomt. En hij is ook helemaal gestookt. Wat dan wel gelijk weer dit nieuws even bij. Pak, dit is wel wat hoor. Hey. Komende vrijdag komt het nieuwe Weezer-album uit. Maar zo is er elke vrijdag wel een album van iets wat uitkomt en waarvan mensen denken, oh, ik ben enthousiast. Het lijkt onschuldig natuurlijk, even snel het album luisteren. Maar de Harvard Universiteit, heeft onderzoek gepubliceerd. En daar blijkt dat op releasedagen van grote albums het aantal verkeersdoden in de Verenigde Staten gemiddeld 15,1% hoger ligt dan op andere dagen. De onderzoekers vermoeden dat het dus komt omdat je al rijdend even snel op je smartphone naar nieuwe muziek zoekt. En wordt afgeleid door je infotainment systeem. Het bewijst niet rechtstreeks dat het telefoongebruik de ongelukken veroorzaakte. Maar er is wel dus een verband tussen release data van grote nieuwe albums. Nou ben ik ook wel zo reëel om te weten dat kies je muziek voor je wegrijdt en laat de telefoon daarna liggen. Ja, dat snap ik ook. Ja. Maar goed. Mocht ik mij zaterdag melden bij de garage, dan weet hij wel hoe laat het is. En hoe

0: of samen met vrienden iets kopen. Dat zijn allemaal opties.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
0: Dit vind ik een leuk berichtje wat er binnenkomt, hoor. Even...
2: Hallo?
0: Hallo, is dit Kim?
2: Jazeker.
0: Hallo Kim, met Michiel van King spreek je. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, wat leuk.
0: Heel leuk. Ik moest wel een klein beetje gniffelen om je berichtje, omdat er een soort van autocorrectie in zit die het me heel grappig maakt. Heb je het gezien?
2: Oké. Nee, ik ben net wakker.
0: Nee, dat zie ik dan weer. Nee, daar gaat je. Jij vraagt Dropkick Murphys aan met Rose Tattoo, maar er staat Rosé Tattoo met een streepje op de E. Dus nu denk ik aan een tatoeage van een fles rosé.
2: Nou, hartelijk dinsdag. Kan prima, toch?
0: Ja, waarom niet? Santé, chin, en dat ik me lekker mogen smaken, meid.
2: Precies, goed begin van de dag. Ja. Jongen, jongen.
0: Heb jij een tattoo?
2: Nee.
0: Oké, dus als je nu zou moeten kiezen... een tatoeage van een roos of van een fles rosé?
2: Een fles rosé, natuurlijk.
0: Gewoon. Ja joh, ik zie de foto's wel als hij klaar is. En dan draai ik er tussentijds de Dropkick Murphys voor je.
2: Ja zeker, superleuk. Als ik hem laat zetten, dan ben je de eerste niet door.
0: Dat houd je aan, hè?
1: Kingstart

0: Massive Attack.
1: Morgen Michiel, morgen medekinkers. Het is vandaag wel een Massive Attack en teardrops, hè? Teardrops from heaven, haha. Hoi, hoi, fijne dinsdag.
0: Ja, het regent, de pannetjes hoorden dat. De dakpannetjes, dat snapte ik vroeger als kind helemaal niks van. Zo worden de pannetjes nat. Hebben ze een open keuken? Nee, het ging om de dakpannetjes. Oké. Okay.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Kink. Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
5: beetstreekt. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: 7:30. Kink. AMP Headlines.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De Nederlandse uitgaven aan medicijnen kunnen de komende jaren verdubbelen. Als voor elke aandoening 1 nieuw medicijn wordt vergoed, komen de jaarlijkse kosten uit op ongeveer €8 miljard, schrijft de Telegraaf. In een woonzorgcentrum in het Gelderse Dieren heeft brand gewoed. En daarbij is veel rook vrijgekomen. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moest er een paar worden nagekeken omdat ze een rook hadden ingeademd. En honderden mensen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand in Oost-België mochten gisteravond weer naar huis. Door regen heeft het vuur zich niet uitgebreid, maar het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. Het weer dan van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in een groot deel van het land regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Bij maxima van 20 tot 22 graden.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. Op de A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoord 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.
14: Kink.

I'm home van... met nummer Pretty. Goedemorgen, is net 8:10 geweest. Kink op de dinsdagochtend. Ja, het is de eerste week weer alles terug bij het oude. Als in, er is geen zomerprogrammering meer. En alles wat je normaal hoorde op de dinsdag is er ook weer terug. Dus zometeen rond 7:15 praat Jim Voorwaldje bij op het gebied van tech, social media en gadgets. Onder andere een waanzinnig interessante nieuwe keukenrobot, heet hij het over. Ja, die willen we gelijk hebben. Ik wil alles automatiseren thuis. Dat vind ik hartstikke mooi. In Kink in de Kabel rond 7:15. Morgen rond 7:15 is Bellen met Ellen weer terug van vakantie. En zometeen, en met zometeen bedoel ik over 3 minuten... een nieuwe Ik was vandaag jaar oud. En daarin wordt de betekenis van een woord wat je vast wel eens in een boze bui hebt gezegd. Ah joh, en dan... Waar dat vandaan komt, dat woord, dat hoor je zo meteen in Ik was vandaag jaar oud. Maar eerst, Linkin Park. Up from the bottom bij Kink.

0: als je wakker wil worden, moet je gewoon naar Kink luisteren. Want daar hoor je muziek waar je ook echt wakker van wordt. Zo makkelijk is het ook. Linkin Park, Up From The Bottom. Zometeen nog Lit. My Own Worst Enemy. En ook Stereophonics, Have A Nice Day. Komt eraan. Maar nu eerst 19:15. Dus exact hoog tijd voor...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 19:15 word je net wat slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen. En in dit geval gaat het over de herkomst van een woord wat je vast wel eens een keer in een boze bui hebt geroepen naar iemand. Maries, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Hoe oud was jij toen je hierachter kwam?
2: 42 jaar en 10 dagen, zoiets. Zo specifiek, hè?
0: Ja, is het recent?
2: Ja, dat was recent, in de vakantie nog.
0: Ah, kijk. En hoe kwam je hierachter?
2: Nou, mijn zoon van 12, die riep ja opzouten. En toen dacht ik me, ja, dat is toch wel een beetje een uitspraak die ten eerste bij mij wegkomt. Helemaal niet goed natuurlijk, maar zo. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel cultureel verantwoord om dan ook even uit te leggen waar het woord wegkomt.
0: Ja, ach, dus je zoon was eventjes verhaal, boos? Die was
2: nee, ja.
0: Opzouten!
2: Ja, het was gekscherend. Hij is niet... Het viel mij, gelukkig.
0: Maar goed, dus ja. Jij opzoeken... Nou, vertel maar, opzouten, hoezo? Waar komt opzouten vandaan?
2: Ja, het opzouten schijnt weg te komen uit het zouten vroeger van vlees of vis.
0: Mm.
2: En dat noemen ze opzouten. En ja, oorspronkelijk was de betekenis dat je een beetje je emoties moest opkroppen, een beetje bewaren.
0: Ja.
2: Niet gelijk laten zien. Maar ja, ik weet niet wanneer het is gebeurd, maar de betekenis is de laatste tientallen jaren geloof ik een beetje veranderd naar van opdonderen.
0: Ja, er zijn meerdere leden. Op een gegeven moment wordt het een beetje onduidelijk hoe nou een woord precies gaat. Maar je zou hem op twee manieren wel beide kunnen begrijpen. Als in, kijk, dat vlees en vis inzouten met zout bewerken is natuurlijk om het langer te bewaren. Dus dat sluit helemaal aan als jij zegt, joh, krop je gevoelens even op, bewaar ze even. Hè? Nou, dat slaat al gelijk ergens op. Maar het was ook een soort van voor langere tijd vlees en vis eventjes kunnen opbergen. Even uit het zicht. Dus als je iets opzoutte, vlees en vis, dan verdween het daarna ook even uit je ogen. En je zou dus kunnen zeggen tegen iemand, hey, zout eens lekker op, verdwijn uit mijn ogen.
2: Ja, en het raar is dan dat je eigenlijk heel erg veel emotie toont tegen iemand, dat je zegt dat die moet ophouden zijn emotie te tonen.
0: Ja.
2: Heel erg raar, toch?
0: Ja, of je moet het heel beheers zeggen, zou u alsjeblieft misschien willen opzouten?
2: Ja.
0: Maar dat gebeurt hetzelfde. Dat gebeurt zelf.
2: Nee, dat gebeurt niet hoor.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nou, mooi man, opzouten. Ja, het inpekelen, het met zout bewerken van vlees en vis om even te bewaren en in dit geval ook uit je ogen te houden. Dankjewel, prachtig.
2: Graag gedaan.
0: En
2: goedemorgen.
0: Ja, en nu opzouten.
2: Ja, en opzouten.
1: Ik was vandaag jaar oud.

0: Een mooie Ik Was Vandaag Getrouwd met misschien gemist, anders bij deze nog een keer. Opzouten komt dus van het inpekelen, het inzouten van vlees en vis, wat je daar eventjes uit je ogen kunt bewaren. Dus uit mijn ogen, jij. Dat kwam van Maurice. En in het gesprek met Maurice viel er nog een woord. En daarover stuurt Edu zojuist deze vraag.
1: Nu weet ik waar opzouten vandaan komt. Maar hij noemde ook ophoepelen. Maar waar komt ophoepelen dan vandaan?
0: Nou, even opgezocht, ophoepelen. Tegenwoordig als we aan hoepelen denken, dan denken we aan hula hoepen. Dus dat je een hoepel om je middel doet en hem dan zo ronddraait. Maar vroeger was hoepelen dat je de hoepel over de grond liet rollen en erachteraan ging rennen. Dat is het. Dus ga je even lekker achter je hoepel aanrennen. Ophoepelen, daar komt het eigenlijk vandaan. Misschien meegekregen, Queens of the Stone Age heeft een nieuw album aangekondigd. Ja, Perfect gaat het heten, met een H aan het einde. Exacte datum, daar spelen ze een beetje mee. In een filmpje waarin je Josh Homme met een mes ziet spelen, wordt 30 september geroepen. En daarna zegt hij ook, ja, nou, misschien ook niet. I think. En daarna gaat het mis en blandt het mes in zijn hand. Dus nou, hoe het precies maar zit, dat weten we niet. Het eerste album sinds in Times New Roman, 3 jaar geleden. Dus wellicht eind september. En dit zal er ook op staan. De prachtige nieuwe single Outkink Yourself van Queens of the Stone Age. Easy Streets. Hoor je nu bij

0: hoe een nummer toch meningen kan verdelen. Ik wilde net zeggen, ik vind het echt zo'n waanzinnig mooi liedje. Een van de beste liedjes van het jaar tot nu toe, wat mij betreft. En Harm stuurt juist, ik heb een paar keer geluisterd. Ik ben denk ik de enige die niks begrijpt van deze keuze. Het klinkt wel, maar waar zijn de gitaren? Ja, die zijn anders hier. Ik vind het een fantastisch nummer. Queens of the Stone Age, Easy Street, Outkink XL. En dus waarschijnlijk eind september een nieuw album. Yes, 8:00 aan Peper Ten komt eraan. Daarna Manic Street Preachers, Editors, The National. En het laatste gadget nieuws, onder andere over... Schermtijd voor kinderen zorgt voor stress bij ouders. Je hoort het 8:15 in Kink in de Kabel.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
8: Oei!
9: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: En alle Ariel, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes! Hamster!
10: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn zorgen bij garages over nieuwe automerken, zoals elektrische auto's uit China. Is de auto stuk, dan moeten onderdelen vaak van ver komen. Of er zijn maar weinig bedrijven die de reparatie kunnen doen. Volgens verzekeraar Univé kan een scheurtje in de vooras dan al betekenen dat je auto totaal los wordt verklaard. Onderzoekers slaan alarm over een explosieve stijging van kosten voor nieuwe medicijnen. Die kunnen de komende jaren verdubbelen. Ons land probeert de kosten laag te houden door met fabrikanten te onderhandelen over de prijs. Maar patiënten moeten daardoor langer wachten voordat nieuwe medicijnen beschikbaar komen. Een woonzorgcentrum in het Gelderse Dier is vannacht deels ontruimd vanwege brand in een van de kamers. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moesten enkele worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum wonen onder meer mensen met dementie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En honderden inwoners van een dorpje in de Ardennen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand, mochten gisteravond weer naar huis. 30 vierkante kilometer natuur is al in vlammen opgegaan. De brand woedt ook ondergronds en is nog altijd niet onder controle. Een Belgische minister denkt dat het blussen nog weken gaat duren. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook kans op een bui. Het wordt 19 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in de regio Noord is het druk op de weg. Er staan ook een paar files door ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A10 Noord richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijzoord 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
17: Woensdag kopje koffie, kraaltje mooi met Michiel. In de ochtend. Goedemorgen, Michiel.

0: Smet, editors op de radio. Nieuwe single heet The Rush. Hallo, mijn naam is Michiel.
1: Welkom Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op dinsdag 18 augustus. En jawel.
3: Leuk weer.
0: Ik kreeg al een berichtje van Sanneke. Ach, arme puber. Weer naar school met dit weer. Ja, regio Noord is weer begonnen. In het regio Midden en Zuid, daar zitten alle pubers nu echt de duimen van. Binnen twee weken stoppen met regenen, binnen twee weken stoppen met regenen. Bewolkt en vooral vanochtend valt de regen. Vanmiddag wordt het wat droger, dan is er hier en daar nog wel kans op een buitje, maar is niet zoveel als nu. 20 tot 23 graden, morgen weer bewolkt, dan wat zon en buien met ook onweer. En een graad of 21. We luisteren naar Kink Alternative Rock Radio. De zomer van Kink waren 4 mooie weken met alles anders. Die is me voorbij, dus alles is weer normaal. En dat is lekker. Dat betekent dat je zo meteen wordt bijgepraat, zoals elke dinsdagochtend rond 7:15. En dat is bijna, maar maak er 7:50 van. Het laatste social media gadget en technieuws. Jim Voorwald neemt je mee in de wonderwereld van Kink in de kabel. Daar gaat het vandaag onder andere over een onderzoek dat een verband legt tussen schermtijd voor kinderen en stress bij ouders. Iedereen met jonge kinderen weet, ja, duh.

0: zoveel discussie je daar niet over hebt als ouders, de schermtijd van de kinderen. Ach, kan nog wel een half uurtje nog. Nee, je moet echt weg, want dat is niet goed en zo. Ja, dus er is een verband tussen schermtijd voor kinderen en stress bij ouders. No shit, Sherlock. Kink in de kabel. Hoor je over 8 minuutjes na ZZ Top en nu The National Fake Empire.
1: Stay out super late tonight. Picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade. And take

0: Ja, ik bedoel het niet eens als slechte reclame, maar het is wel waar. Ik heb vandaag mijn nieuwe King-shirt aan. Het shirt dat we de hele zomer hebben weggegeven als Ben-shirt-verzoekshirt. Dat kun je kopen in de King-store. En ik voel me inderdaad wel een sharp-dressed man. Dat mogen we duidelijk weer zien. ZZ Top, 8:08. De Beaches hoor je binnen nu en 3 minuten. Maar eerst hoogtijd voor...
1: King in de kabel.
2: Goedemorgen. Elke dinsdag hoor je binnen een paar minuten het meest opvallende tech en social media nieuws van de afgelopen week. Zo ben je helemaal up-to-date en dat zonder acute verkoudheid. Hoop ik voor je. Met zometeen een anti-AI keurmerk van Apple en de verhouding tussen stress en schermtijd is onderzocht. Maar eerst een nieuwe keukenrobot. Ja, heel wat anders. Een aantal universiteiten, waaronder MIT, die hebben samengewerkt om de sashimi-bot te realiseren. Dat is een robot die uit zichzelf hele dunne plakjes vis, oftewel dus sashimi, kan snijden. De robot kan zelf het meest slijmerige stuk vis wat je maar kan bedenken oppakken, een mes goed beet houden en hier secuur mee snijden. Het kan zelfs een snijplank detecteren of die eronder ligt tijdens het snijden of niet. Volgens de universiteiten is de sashimi-bot heel belangrijk voor de algemene ontwikkeling van robots. Vind ik zelf nogal een vaag begrip en dat vind ik dus vlees nog vis. Kenners van de iPhone die hebben diep in de nieuwe software van Apple gegraven voor de iPhone, het iOS softwarepakket. En daaruit is gebleken dat je binnenkort kan aangeven dat de foto die je met je telefoon hebt gemaakt niet door AI is gegenereerd. Het idee is dat je een zojuist gemaakte foto uploadt naar Apple en systemen bevestigen vervolgens dat de afbeelding daadwerkelijk uit de camera van je telefoon komt. Je krijgt dan een zogeheten reference badge met de bijgevoegde metadata. Dat is data dat zie je niet op de foto, maar dat zit dan in het bestand gebakken. Ja, dat is voor als je een keer moet bewijzen dat je echt een keer een eenhoorn met een regenboogstaart tegen een struik in je achtertuin hebt zien pissen. De Florida International University Center for Children and Families, dat is een hele mond vol, maar die heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen stress van ouders en de schermtijd van kinderen. En daaruit blijkt dat hoe meer stress een ouder ervaart, hoe meer schermtijd een kind krijgt. En met schermtijd wordt in dit geval bedoeld het bekijken van content of het spelen van spellen op een smartphone of een tablet. Hoe schadelijk dit is voor het kind, dat is afhankelijk van wat het kind voor

0: voorgeschoteld krijgt. Educatieve content is in die zin altijd beter dan een willekeurige TikTok of YouTube feed. Er wordt sowieso geadviseerd om schermtijd voor jonge kinderen zoveel mogelijk te verminderen. Ja, in plaats daarvan kan je kinderen ook andere prikkels laten ervaren. Letterlijk, door ze naar schermles te sturen. Lekker schermen. Dat is ook schermtijd.
1: Ja, dat is wel waar, ja. Oké, dus als ouders stress hebben, krijgen kinderen meer schermtijd. Maar dan wil ik dan weer zeggen, dat levert daarna weer nog meer stress op voor de ouders, omdat ze ruzie hebben over hoeveel schermtijd de kinderen hebben gehad. Dus ellende!

0: Choice en Pearl Jam. Het AP-bulletin van 8:30 hoor je ook zo meteen. Peter van Oudheusden praat je onder meer bij over waarom 4 grote kranten een boete hebben gekregen van de zorginspectie. Wat hebben zij mispeuterd? Nou, Peter weet er alles van. En zometeen. Vrijdag, het is nu dinsdag, voor je weet is vrijdag, bij de weekend. Ja, dan klinkt Kink net even wat anders dan je misschien gewend bent.
1: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdagcorvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Kink. Alternative Rock Radio. Kink.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: 8:30. Kink. ANP Headlines.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De regen die de komende dagen valt, lost het droogteprobleem in ons land nog niet op. Het neerslagtekort is nu zo'n 300 mm en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Nieuwe automerken uit China zijn hier steeds populairder. Maar is de auto stuk, dan heb je misschien een groot probleem, zegt verzekeraar Univee. Onderdelen moeten van ver komen of er zijn weinig garages die de reparatie kunnen uitvoeren. En 4 grote kranten in ons land hebben volgens het FD een boete gekregen van de zorginspectie. Die vindt dat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook kans op een bui bij 19 tot 22 graden.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de regio Noord staan de meeste files, maar ook in Noord-Brabant en in Gelderland is het her en der wat drukker. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Zaandam. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een kwartier op onthoud. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort. 10 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch bij Nieuw-Kuik 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.

0: Veenstra.
1: En vanessens hoor je zo meteen Who Will You Follow? Maar eerst Pearl Jam en The Fixer.
2: Kink. Hallo kus, hippie boera.

Stel je voor, het is 18 augustus 1977, 49 jaar geleden. Je bent in een donkere club, de vloer plakt een beetje, er hangt zo'n schrale bierlucht, overal sigaretten ook, want er wordt natuurlijk nog aan een stuk door gepaft in die ruimtes. En in een hoek staan drie gasten hun instrumenten een beetje aan te sluiten. Je merkt dan alles, het is ongemakkelijk, want ze hebben dit nog nooit eerder met z'n drieën gedaan. Het zijn Sting, Stuart Copeland en de net bij de club aangesloten Andy Summers op gitaar. Die avond, 18 augustus 1977, staan ze voor het eerst als drietal, als trio op het podium, als de net opgerichte band The Police. Niemand heeft nog ooit van ze gehoord. Misschien viel het optreden bij sommige mensen goed. Dachten andere mensen van, nee, ik weet niet wat dit voor een hobbyclub is, maar dat wordt helemaal niks. Maar het was daar, in die club, in die kroeg eigenlijk, club is nog een te groot woord, in Birmingham, waar op 18 augustus 1977, vandaag exact 49 jaar geleden, The Police voor het eerst een live optreden gaf. En dat vieren door zometeen The Police te draaien in Veenstra Verteld, met het verhaal achter dat specifieke nummer dan ook. En met zometeen bedoel ik over een minuutje of 7. Want je krijgt ook nog een nieuwe van Nothing But

0: bij Kink werkt ook Evelien. Zij zit op de productieafdeling. En zij is helemaal in haar nopjes dat er nu een nummer is over haar naam. Babycool Evelyn. Oftewel, Evelien. Nothing but Thieves. Hans stuurt nog, lijkt dit nou op Material Girl van Madonna? Ja, dat klopt. Dat komt vaker binnen. Ik heb zelf ook heel erg van The Common Arts met Never Can Say Goodbye. Maar dat is voor de connoisseur. Maar inderdaad, het heeft wel wat weg van Material Girl. Maar is heel anders. Ook dat. 8 minuten voor 9. Zoals elke ochtend, ook vanochtend weer Veenstra vertelt. Verhaal achter een Kink-klassieker. Vandaag dus achter een van de nummers van The Police. Aangezien het vandaag 49 jaar geleden is dat het trio voor het eerst live optrad.
1: Veenstra vertelt.
0: Stel je voor. Een eindeloze horizon van blauw water. Een verlaten eiland en op het eiland één eenzame ziel. Het is geen tropisch paradijs, maar een gevangenis van zand en zee. Elke dag is hetzelfde. De stilte, de eenzaamheid en het brandende verlangen om contact te maken met een andere ziel. Onze hoofdpersoon, gevangen op dit eiland, heeft niets anders dan een hoop gevestigd op een lege fles. Hij besluit dan ook om iets te doen wat met een tikkeltje wanhopig lijkt, maar ook heel menselijk is. Hij schrijft een boodschap, een roep om hulp, een stukje van zijn ziel en stopt die in die fles. Met een diepe ademhaling gooit hij hem in de golven, niet wetend of iemand het ooit zal lezen. Een klein gebaar, maar ook een krachtige gedaad van geloof in de verbondenheid van mensen. Want wie weet leest iemand het en wordt hij wel geholpen. Maar dan wordt er een klein wonder geschapen. Hij wordt wakker en ziet honderden miljarden flessen terugspoelen naar het strand. Elk met een eigen verhaal. Het blijkt dat hij niet de enige is die zich zo voelt. Overal, zelfs in de meest afgelegen uithoeken, zijn er anderen zoals hij, zoekend naar een teken dat ze niet alleen zijn. Een prachtige metafoor. Eenzaamheid is universeel. Maar een simpele handeling van delen, zelfs met een onbekende, kan ons verbinden.

0: eigenlijk gewoon hetzelfde als Tim Koorn, hè? Een praatje maak je dag. De Vlees en Messes in de Bottle. Winstra vertelt. En Winstra vertelt bij deze dat Erik Kortson zometeen 3 uur lang op je radio is. En hij begint ook vandaag weer met 3 tracks uit de jaren 90 in de Kink 90s break. Maar welke tracks zullen het zijn? Nou, ze zitten verstopt in deze zin. Ik blijf bij mijn vrouw, maar geef het weg, omdat ik verbrand ben door de zon. Ik blijf bij mijn vrouw, maar geef het weg, omdat ik verbrand ben door de zon. Die 3 tracks zo bij Erik.
1: Kink. Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Ondanks de regen de komende dagen houdt het droogteprobleem in ons land aan. Het neerslagtekort ligt nu rond de 300 mm... en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Diep in de bodem blijft het droog en ook drooggevallen meertjes zullen niet van de regen herstellen. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Hij was gevallen na een beroerte en kan sindsdien niet meer praten. De onbekende man zit in een verzorgingshuis en gisteren deelde de politie beelden van hem. Daarop zijn 140 tips binnengekomen en dat noemt de politie overweldigend. Unive verzekert volgens RTL niet alle Chinese auto's. Dat komt doordat onderdelen soms lastig verkrijgbaar zijn. Het repareren kan dan lang duren en de kosten lopen op. Unive raadt aan om bij het kopen van een auto niet alleen te kijken naar de kwaliteit. Zoek ook uit of de auto hier makkelijk is te repareren. En de zorginspectie heeft dikke boetes uitgedeeld aan 4 grote kranten in ons land, meldt het FD. Ze zouden te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic. Een van de kranten is de Volkskrant. De hoofdredacteur vindt het kwalijk dat de overheid bepaalt waarover je mag schrijven en heeft het over censuur. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 19 graden in het noordoosten tot 22 in het zuidwesten.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in de regio Noord, maar ook in Noord-Brabant en in Gelderland staan een paar files. De files die nu opvallen staan op de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Dan de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam Sloterdijk en knooppunt Amstel. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A50, Os richting Arnhem, tussen Heteren en knooppunt Grijshoort. 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door slecht asfalt, de rechterrijstrook is voorlopig afgesloten. A50, Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en de Afrit Hoenderlo 8 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, tussen Elst en Presikhaaf, 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech.
17: King, Alternative Rock Radio, Erik Kortom. King. Kink 90s break.
18: Tijd voor de Kink 90s break van deze mooie dinsdag. Hij is een beetje scriptisch, zal ik maar zeggen. Ik blijf bij mijn vrouw, maar geef het weg omdat ik zonverbrand ben. Je zou ook kunnen vragen waar gaat dit over, maar het gaat over 3 platen. Dus ik blijf bij mijn vrouw, maar geef het weg omdat ik zonverbrand ben. Nou, kom maar door. Welke 3 platen zijn dat?

Tarantino. Hartstikke goed gedaan. Want het ging inderdaad over Stand By My Woman, Lenny Kravitz, Give It Away, Red Hot Chili Peppers en Sunburn Muse maakte Ik Blijf Bij Mijn Vrouw, Maar Geef Het Weg, Omdat Ik Zonverbrand Ben. Tino, Merel, hartstikke goed gedaan. Je krijgt er niks voor, dat weet je, maar je naam op de radio. Dus ik hoop dat je nu aan de familie met kerst kan laten horen. Ik was hier een kink op de radio. Super. Nou, anyway, zo meteen Queen's Pleasure, Kaiser Chiefs, maar eerst I'm Pretty Reckless and About You.

0: Een van die titels waarvan je denkt, ja, maar wie dan en wanneer dan? En nou, oké, in de zomer. Wie dan? Someone. Wanneer dan? Somewhere. In summertime. Your Simple Minds. Daar hadden ze sowieso een beetje een handje van, hè? Van een beetje teksten schrijven waarvan je denkt, gaat het eigenlijk over? Daarvoor hoorde je Queen's Pleasure en Sitter. Zometeen onder andere White Lies, Green Day en een geweldige nieuwe Kink XL van Royal Blood.
1: Kink. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop... met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
9: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

Lekker hoor, short skirt, long jacket, keken daarvoor 10 over 10. Nou, dat lukte net niet. Want dan hadden we hem nog even uit moeten stellen. Maar goed, hij heet zo, hè? 10 over 10, joh. De nieuwe Royal Blood, dat is de Kink XL van deze week. Dus als je er nog niet aan gewend bent, krijg je hem heel veel te horen. Zometeen onder andere Green Day en Violet Grohl. Maar eerst Tokyo, dus White Lies.

0: Zometeen hier op Kink Alternative Rock Radio Station, waar je naar luistert. The Killers, Phoebe Bridges en een heuse primeur. Jazeker wel. Een heuse primeur van een bandje wat je absoluut te gek vindt. Dus blijf luisteren. Kink.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar 9,99 €. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
10: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De Amsterdamse politie heeft gisteren beelden gedeeld van een onbekende man en daarop zijn 140 tips binnengekomen. Hij werd 3 jaar geleden op straat gevonden. De man had een beroerte gehad en brabbelt alleen een paar Engelse woorden. De politie weet nog altijd niet wie die is en is blij met de vele tips. Door de regen deze week is het droogteprobleem in ons land nog niet voorbij. Natuurgebieden en rivieren als Rijn en Maas merken er de komende dagen nog weinig van, zegt Weer Online. We blijven kampen met een groot neerslagtekort. Pas later deze week gaat het ook regenen in het buitenland, wat belangrijk is voor hogere rivierstanden. In België zijn 2 brandweermannen in het ziekenhuis beland die bezig waren met het blussen van de grote natuurbrand in de Ardennen. Ze werden vannacht vergiftigd door koolmonoxide die vrijkomt uit de veengrond. De brand begon 4 dagen geleden. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En Oranje International Memphis Depay blijft toch langer bij de Braziliaanse club Corinthians. Hij heeft zijn aflopende contract verlengd. Daar zag het eerst nog niet naar uit. Corinthians wilde van Depay af, want hij was te duur. Maar ze zijn eruit gekomen. Depay zou genoegen nemen met minder salaris. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en er valt regen of een bui. Vanmiddag vaak droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
10: Kink.

The Killers hoorde je, Phoebe Bridges daarvoor en Guano Apes, daar opende ik mee. En ik weet dat je zit te trillen, je zit te klapperen, je zit te rillen van spanning. Nou, dan ga ik het zo doen, let op hè. Ja, ik laat even stilte vallen. Want het is gebleken dat lawaai het veel minder goed doet op de radio dan stilte. Als je stilte laat vallen, zijn mensen meteen gespitst. En waarom? Ik heb een primeur. Een primeur. Fontaines DC. Dat bandje wat jij zo te gek vindt. Dat bandje gaat met nieuw materiaal komen. Nieuwe album, dat soort dingen, dat zit er allemaal aan te komen. Maar vanmorgen viel er opeens een nieuwe single. Zomaar bij ons op de burelen door de bus. En ik mag hem nu gaan draaien. Hij heet Marianne, is de nieuwe single van Fontaines DC. En een absolute primeur. Hier, op Kink.

0: van dat ongelooflijk succesvolle album Thorin Kapper, wat natuurlijk heel hoog staat in de Kink album top 1000 die wij afgelopen zomer de eter in gejaagd hebben. Over de DHB Plus dan. En straks natuurlijk, in de loop van dit schitterende programma, ik heb een rubriek, hè, de Kink Album Top 1000 Classic, krijg je straks ook allemaal weer voor je kiezen. Dus één van die albums uit die mooie lijst van 1000. Maar eerst straks nog The Offspring, Florence Road en twee dames die met elkaar op tournee gaan in 1999 om iets te sponsoren. Twee dames van wie dat niet meteen verwacht. Tot zometeen.
1: Kink. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
1: King.

Goeie vraag. Why don't you get a job? The Offspring, daarvoor 7563 van Florence Road. Zou ze daar gewoon wonen? Op 7563 Florence Road. Kan maar zo, hè. Het is vandaag 18 augustus en het is tijd om even het verleden in te duiken. Korn brengt het album Follow the Leader uit 1998. Freak on a Leash staat erop natuurlijk. Got the Life, plaat die Korn opeens zo boef, in de vaart der volkeren opstuwde en tot een hele grote band maakte. Dat was het natuurlijk al. Even kijken, Alanis Morissette. Ik zei straks twee dames die de handen ineens sloegen om iets te gaan promoten. Twee dames van wie dat niet meteen verwacht. Alanis Morissette en Tori Amos gaan samen op tour in 1999. Die tour wordt gesponsord door mp3.com. Dat is een website waar gebruikers gratis muziek konden downloaden. Ja, Alanis Morissette kreeg een deel van de aandelen daarvan. Kun je nagaan, van mp3.com. Die site werd niet lang daarna aangeklaagd door veel platenlabels omdat het gewoon gratis muziek weggaf. En daar waren heel veel mensen het niet mee eens. Maar Alanis Morissette en Tori Amos deden dat gewoon in de tijd. Ja, wisten zij veel. En dan Jimi Hendrix sluit Woodstock af in 1969. In mijn geboortejaar. Eigenlijk was hij de headliner van de zondagavond. Maar die ging te lang door. Dus speelde hij zijn set op de maandag. Ja, zo ging dat toen. Dat kon gewoon. Niks, geen vergunning. Als je stroom had en mensen, had je een festival. Purple Haze, dit is Jimi Hendrix.

0: de zoo en een primeur.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 prik kiwis gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99 nu voor 4,99.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal mensen in ons land dat alleen woont, blijft maar stijgen. Volgens het CBS woont 40% van de Nederlanders nu zonder partner, terwijl sommigen wel een relatie hebben. Dat heeft gevolgen voor de woningmarkt, want als meer mensen alleen wonen, zijn er meer huizen nodig. De Amsterdamse politie is blij met de 140 tips die zijn binnengekomen in de zoektocht naar de identiteit van een man. Hij lag 3 jaar geleden op straat na een beroerte en spreekt enkel een paar woorden Engels. Waarschijnlijk komt hij dus niet uit Nederland. Gisteren werd de hulp van het publiek ingeroepen en de politie gaat alle tips bekijken. Grote zorgen bij journalistenbond NVJ over de boete die is uitgedeeld aan een paar grote kranten in ons land. Volgens de zorginspectie schreven ze te positief over afslankmiddelen als Ozempic. De kranten zijn woedend over de boete. Ze vinden het een aanval op de persvrijheid. De NVJ wil nu een gesprek met de inspectie. En in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp is een zeldzame schildpad geboren die zo klein is als een paperclip. Het gaat volgens regiozender Rijnmond om de Egyptische landschildpad. Daarvan leven er nog maar 8000 in het wild. Ze worden bedreigd, vooral doordat er steeds minder voedsel voor ze is. Het weer dan van Weer Online. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen of een bui. Vanmiddag vaker droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Cloud Surfers, R.E.M., maar eerst Audio Slave.

ja, maar daarvoor natuurlijk nog Audio Slave. Ik krijg ongelooflijk veel, nog steeds hartstikke goede appjes binnen over die nieuwe Fontaines DC. Mensen zijn er zeer enthousiast over. Die gaan we dus gewoon door blijven draaien de komende tijd. Nou, ik voel een stiekem een kinkiesel aankomen. Ik weet niet, het is gewoon aan mijn water. Over water gesproken. Counting Crows en Rain King.

0: If You Were the Last Junkie on Earth. Zelfs dan niet, dus. De Dandy Warhols, daarvoor Four to the Floor, Star Sailor. White Lies, dat is een band natuurlijk, die kennen we. Maar een leugentje om bestwil, dat is een white lie. Maar een leugentje voor eigen bestwil in dit geval, als het gaat om de Kink Album Top 1000 Classic, krijg je zo meteen van Garbage.
1: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Kink. Alternative Rock Radio.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Tijd voor de Kink Album Top 1000 Classic van vandaag. Die Kink Album Top 1000 hebben we natuurlijk in het begin van de zomer uitgezonden. Was een fantastische week met ongelooflijk goede platen. Platen die je vergeten bent, platen die je nooit mag vergeten. Maar daar pak ik af en toe de beste of de meest bijzondere uit. De Kink Album Top 1000 Classic is vandaag voor Garbage van Garbage uit 1995. Staat op 119 in de lijst. Frontvrouw Shirley Manson zat voor de opnames bij het album in een andere band, genaamd Angel Fish. Die band ging uit elkaar. En zij loopt vervolgens tegen de andere leden van Garbage dat ze kon schrijven. Ja, ze zei, nee, ik schrijf altijd ook zo heel veel liedjes. Ik schrijf superveel liedjes, had ze nog nooit gedaan. Eerste auditie verliep niet zo heel best, maar de klik was er wel. Muziek maken ging daardoor makkelijk. En uiteindelijk heeft ze zich over dat leugentje heen weten te schrijven, want het ging hartstikke goed. Voordat ze bij de band kwam, werden de vroege demos altijd opgenomen met de vocalen van Butch Vig, die je natuurlijk kent van Garbage, maar ook als producer van onder andere de Foo Fighters. Hij is de drummer van de band, staat in de muziekwereld, dus bekend als producer, maar toen ook dus als zanger. De klik en het vertrouwen tussen Shirley Manson en de band zat er prima in. Het schrijven ging wel beter, maar ze kwamen nog steeds niet tot een hele goede plaats. Ze zaten soms dagenlang te piekeren over een zinnetje of over een woord. En als referentie daarnaar kwam Manson met de zin: What drives you on can drive you mad. En die kwam uiteindelijk terecht in Stupid Girl, die je zo meteen gaat horen. Dus als je er iets te lang over nadenkt, dan kun je daar hartstikke knettergek van worden. Goed, Garbage van Garbage is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen Super Vixen, maar eerst dus Stupid Girl.
1: Kink Album Top 1000 Classic.

zometeen vanaf 12 uur bij Kink. Isabel Brinkman.

0: gaat gewoon verder met waar ik gebleven ben. Het draaien van hartstikke goede muziek. En ik spreek jou morgen weer om 9 uur. Want dan ben ik er weer. Tot dan. Hey.
1: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Wildewest 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 prik kiwis gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
12: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een woningbrand in Dussen, niet ver van Waalwijk, is een vrouw om het leven gekomen. Ze werd gisteravond gevonden op een bed dat in brand stond en overleed later in het ziekenhuis. Buren zeggen tegen Omroep Brabant dat de vrouw met een sigaret in haar hand in slaap zou zijn gevallen. Een acteur uit de serie Mokromafia moet misschien een werkstraf doen. Dat is de eis van justitie voor twee mishandelingen. Het gaat om acteur Marouane Mefta. Hij sloeg als amateurvoetballer een andere speler een gebroken neus. Maanden later ging hij als toeschouwer opnieuw in de fout. De Belgische brandweer hoopt met het maken van een brandgang de natuurbrand in de Ardennen onder controle te krijgen. Maar de toenemende wind kan wel eens roet in het eten gooien. De 30 centimeter diepe brandgang moet voorkomen dat het vuur Duitsland bereikt. Er is al 30 vierkante kilometer natuur verbrand. En na ruim 4 jaar PSV is Joey Veerman nu officieel speler van de Duitse topclub Borussia Dortmund. Hij heeft een contract getekend voor 5 seizoenen. Veerman werd in Eindhoven 3 keer landskampioen. Volgens hem waren het magische jaren bij PSV, maar komt er nu een kans voorbij die hij moet pakken. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon. En het wordt 21 tot 23 graden. Morgen verspreid over het land kans op buien, maar ook zon en iets frisser.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
14: Op dinsdag al aftellen naar het weekend. Friday I'm in Love, The Cure. Kink.

goede dinsdagmiddag, Isabel hier tot 3 uur op Kink. Hele goede druilerige middag, moet ik zeggen. Hebben we een tijdje niet gehad, hè? Grijze lucht, komt gewoon water uit de hemel. Hebben we ook al een tijdje niet gezien en gevoeld. En ik zat vanochtend in de auto en toen realiseerde ik me ook dat ik voor het eerst in hele lange tijd mijn airco heb uitgezet, omdat ik het een beetje fris vond. En hier ook in de studio vandaag staat niet de airco aan. Nee, dus het is even een kleine omschakeling qua weer. Voor de rest verandert er niet zoveel. Ik hier dus tot 3 uur op Kink met een hele fijne, gezonde portie alternative rock. Waar moet je aan denken? Nou, bijvoorbeeld aan Buffalo Tom. Taillights Fade komt eraan. Florence and the Machine met Shake It Out. En nu een echte Kink-klassieker. Steeler's Wheel met Stuck in the Middle with You.

Dan geeft Blauwzoon een concert in de Melkweg in Amsterdam. En dat doet hij samen met de organisatie Oormerk. En deze organisatie heeft als doel, eigenlijk heel simpel, live muziek beter laten klinken zonder dat oordoppen nodig zijn. Dus we gaan de muziek wat zachter zetten en het toch nog allemaal mooi laten klinken. Samen met Blauwzoon dus op maandag 14 september. En je hoort hem zometeen hier. Blauwzoon met Elephants, ook Skunk Anansie onderweg en The Foo Fighters.

0: tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierden. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus... AH verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
5: Boeie!
6: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes! Hamster!
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99 nu voor 4,99.
0: Kink.

0: Window van Foo Fighters. Mike Diamond, beter bekend als Mike D. Inderdaad, D van de Beastie Boys. Die komt in het najaar naar Nederland. Om precies te zijn op vrijdag 30 oktober. Dan geeft hij een optreden in de Melkweg. En dat heeft er alles mee te maken dat in het najaar ook zijn allereerste soloalbum verschijnt. Thank You! Het soloalbum dus van Mike D. D van de Beastie Boys. Die Beastie Boys die je nu hier op Kink gaat horen. Je weet wel, met die Fight For Your... Je weet het wel, toch?
1: Yeah!

0: Isabel hier tot 3 uur op Kink. Zometeen dan heb ik nieuwe muziek voor je. Onder andere van Nothing But Thieves en Yard Act. Maar ik duik ook met je in The Zeros voor de Kink Zeros Break. 3 tracks uit die zinderende Zeros back-to-back. Nu The Hives. Tik, tik, boom.
1: All right. Troy Green.

0: Steek 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De rechtbank laat een man vrij die de prinsessen Amalia en Alexia heeft bedreigd. Hij had een psychose en hoorde stemmen in zijn hoofd. Gisteren werd TBS met dwangverpleging geëist. De uitspraak is pas over 2 weken, maar de rechter vindt het niet nodig om de man nog langer vast te houden. Opnieuw is ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Inbrekers gingen er ook nu weer vandoor met reddingsgereedschap. Daarmee breekt de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften open. Maar het kan ook worden gebruikt voor een kraak. Van de inbrekers ontbreekt elk spoor. Amerika wil van ons weten of we het buitenlandbeleid van president Trump wel genoeg steunen. Nederland en andere NAVO-landen hebben een lijst gekregen met vragen over bijvoorbeeld de Amerikaanse oorlog tegen Iran, waar eerder veel kritiek op was. Als de antwoorden niet bevallen, verliest de NAVO misschien Amerikaanse steun. En toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers en truckers voor de meeliftende Japanse kever. Die is zeer schadelijk voor planten en fruitsoorten. De kever komt in Europa voor in Duitsland, Zwitserland, Italië en Kroatië. Er zat er eentje in een vrachtwagen uit Italië, maar die was dood. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon bij 21 tot 23 graden. Vanavond opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en met hooguit 20 graden iets frisser.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
12: Drank mag meer kapot dan je lief is. Call me when you're sober. Evanescence.

met New Beginnings. Want ook voor nieuwe muziek ben je hier bij Kink helemaal aan het goede adres. En een nieuw beginning ook voor mij, aanstaande vrijdag. Ja, dan ga ik voor het eerst in mijn leven een duo-presentatie doen. Nou ja, niet voor het eerst in mijn leven, maar wel als vast duo. Samen met Jim Voorwald gaan we dan de vrijdagmiddag inluiden vanaf 3 uur tot 6 uur. En je weet, Jim is heel erg van de nieuwe muziek, dus ook op de vrijdag veel nieuwe muziek. Maar dat is pas vrijdag. Laten we het eventjes houden bij vandaag, dinsdagmiddag, Dissident.

0: Kink.
1: Zometeen dan neem ik even een tripje met je naar de Zero's voor de Kink Zero's Break. En wat had je nou in de Zero's niet nodig als je met de auto op vakantie ging naar Duitsland? En sinds de Zero's dus wel. Ga ik je zo meteen vertellen en dan ook drie tracks uit die zinderende Zero's back to back.
0: Kink. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Noordman.
1: En Isabel die neemt je nu even mee naar de Zero's voor de Kink Zero's Break. En ik vroeg je net, wat had je in de Zero's nog niet nodig als je met de auto de weg op ging naar Duitsland of in Duitsland was? Tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken, tik. Nou, wat was dat dan? Een omweltplakette. Oftewel, een fysieke milieusticker op je raam geplakt. 2007 werd die geïntroduceerd en in 2008, sinds 2008, is die verplicht in Duitsland. Moet je hem echt achter je raampje hebben, want anders dan kan het je een behoorlijke boete opleveren. Dus, sinds de Zero's verplicht een fysieke milieusticker op je auto in Duitsland. Muziek uit de Zero's was heel fijn, kan ik je vertellen. Weet je denk ik ook wel. Zometeen ga ik draaien uit 2001 We Come One van Faithless. Uit 2008 Old White Lincoln van The Gaslight Anthem. En ik begin nu met een track uit 2006 van My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade. Ik zou zeggen, veel plezier in de Zero's.
0: Kink, Zero's Break.

Lekker hoor. Faithless, we come one. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Kink Zero's Break voor vandaag. Terug naar het heden, naar 2026. Honey, I'm home. Hyperspace Mountain.

Wetlag op een wet day. Isabel hier tot 3 uur. Zometeen heb ik nieuwe muziek voor je van Weezer. Ook de King XL, die is van Royal Blood. Ook veel klassiekers, zoals bijvoorbeeld nu Instant Karma van John Lennon.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn Luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In het zuiden van Spanje is weer een aardbeving geweest. Die had een kracht van 4,8 en 3 mensen raakten licht gewond. De beving was goed te voelen in Granada en daar kwamen delen van gevels naar beneden. Vlakbij is het beroemde paleiscomplex Alhambra ontruimd en gesloten. Er zou geen schade zijn aan het Alhambra zelf. In IJsden in Zuid-Limburg is een buschauffeur het ziekenhuis ingeslagen. Het ging mis toen 2 mensen de bus instapten, maar niet incheckten. Toen de chauffeur er wat van zei, kreeg hij klappen. De verdachten sloegen daarna op de vlucht. Eén van hen is opgepakt, een jongen uit België. Honderden schoonmakers op Schiphol leggen morgen het werk neer, zegt vakbond FNV. 2 uur lang worden bijvoorbeeld geen prullenbakken geleegd of wc's schoongemaakt. Schoonmakers krijgen straks bij ziekte lang niet altijd meer 100% doorbetaald. De bond eist dat die maatregel van tafel gaat. En in Tilburg is gisteravond een man aangehouden voor het bedreigen van een politieagent. Die kwam af op een melding over een relationele ruzie. De verdachte liep naar de agent met een elektrische motorzaag. Daarop dreigde de agent met zijn pistool, waarna de man kon worden ingerekend. Niemand raakte gewond. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar ook droge periode. Later in het westen steeds meer zon en 21 tot 23 graden. Vanavond enkele opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en hooguit 20 graden.
6: King.

Axl Rose heeft geprobeerd om zijn kaak te fixen. En dat is geloof ik wel gelukt. Hij ontging een operatie aan zijn kaak deze maand. En deze operatie die vond pas enkele dagen plaats voor een optreden. En de dokters adviseerden hem om even rust te nemen. Maar daar had hij geen zin in. Hij ging gewoon beginnen aan het optreden. Hij heeft al een paar keer zijn verontschuldigingen aangeboden aan het publiek. Omdat hij zei, nou ja, de linkerkant van mijn mond is helemaal gevoelloos. En bij sommige extreme gezichtsbewegingen heb ik het even lastig. Maar hij heeft het concert gewoon voltooid. Je hoort hem nu met Welcome to the Jungle.

0: altijd leuk om van je te horen. Ik zou zeggen, stuur gezellig een berichtje via de app. Waar luister je, Kink? Wat ben je aan het doen? En een fotootje erbij vind ik ook altijd prettig. Weet ik een beetje wie ik tegenover me heb. Zoals bijvoorbeeld Stefan Doedens, die zei... Isabel, net zoals jij, ga ik op roadtrip naar Frankrijk dit jaar op vakantie. Zou jij voor mij roadtrip in willen draaien van de Red Hot Chili Peppers? Nou, Stefan Doedens, dat wil ik wel. Ga ik zo meteen doen.
1: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierden. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Kink.

Age ain't nothing but a number. What's my age again? Blink 182 en Travis Barker van deze band. Die heeft aangekondigd dat ze bezig zijn met nieuw materiaal. Dat liet hij weten in een podcast van de New York Times. Ja, en Incubus die kondigt ook al een hele tijd een nieuw album aan. Maar elke keer wordt het weer uitgesteld. Ik zit nu ook op internet te kijken. Maar volgens mij is er ook nog steeds geen release datum voor dat nieuwe album. Die wel een werktitel heeft. Something in the Water. Nou, zodra er wat over bekend is, dan ga ik het jou vertellen. In de tussentijd doen we het met een oudje van Incubus. Are you in?

applausje voor de Talking Heads. En ik zeg nu bye bye, zwaai zwaai. Morgen ben ik er weer om 12 uur. En ik wens je veel plezier bij Stefan. Ciao, ciao.

Weekend.nl. Mis niks en sla je slag. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei. Maak het mooier.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. Ja, 21 ziet het niet zitten om samen met Pro het kabinet aan een meerderheid te helpen voor de begroting. Er zijn te veel verschillen, zegt een Kamerlid van Ja 21 na een gesprek met de minister van Financiën. Pro wil niet bezuinigen op sociale zekerheid. Ja 21 wil vooral lagere belastingen. De ouders van een Brabants meisje dat 3 jaar geleden euthanasie pleegde, worden bedreigd met de dood, zei de moeder tegen de rechter. De ouders zijn een rechtszaak begonnen omdat ze willen weten wie de artsen zijn die een brief hebben gestuurd naar justitie. Daarin staat dat de ouders misschien verantwoordelijk zijn voor haar dood. Het blijft lastig om de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. De brandweer kan er maar moeilijk bij door het ruige terrein. En blushelikopters kunnen niet vliegen door de lage bewolking, zegt de verslaggever op Radio 1. Er wordt nu een brandgang gemaakt om uitbreiding in elk geval te voorkomen. OpenAI heeft een nieuwe versie van ChatGPT voor tieners. Het bedrijf kreeg veel kritiek na onder meer de zelfmoord van een Amerikaanse jongen van 16. Die zou tips van ChatGPT hebben gekregen. In de tienermodus worden ouders gewaarschuwd als hun kind zulke dingen vraagt. Het weer van Weer Online. Er is nog kans op wat zon, maar ook nog een bui, ook vanavond. Vannacht is het een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt zo'n 19 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
11: Goedemiddag, zometeen hoor je Led Zeppelin. Nada Fortellis en Chelsea Dagger.

het was wel weer even zoeken naar de paraplu vanmorgen. En mijn zonnebril weet ik inmiddels precies te liggen. Maar mijn paraplu, dat was ik even kwijt. En dan is het ook altijd als je hem openklapt dat er iets kapot is na zo'n lange tijd. Bij mij werkte het inklapmechanisme niet meer. Maar we laveren tussen de buien door. Met editors Old King, The Rush. Mijn naam is Stefan. Tot 6 uur bij je met zometeen Biffy Clyro. Die hoor je na Oasis. Do you know what I mean?

0: Mr. E's Beautiful Blues en It's a Beautiful Day.
1: Korenslag.
0: Afhankelijk van welk weer je houdt, is het misschien wel een hele mooie dag. Maar misschien is het er ook eentje waar je even aan jezelf moet denken. Even op de rem moet trappen. En heel even een korte pauze moet nemen. Een moment voor jezelf. Waarbij je je gedachten kan zetten op Korenslag. Want dat spelen we elke maandag tot en met donderdag. Een korte pauze, zo rond 3:30. Dat is meestal wel even lekker. Meestal wel even welkom. En de vraag die ik dan aan je stel is of jij kan raden wat het koor gezongen heeft. Het origineel hoor je zo meteen, maar weet je titel en artiest hiervan?
1: Zingt.
0: Titel en artiest, die heb ik van je nodig. Als je het weet, stuur het door via de Kink app. Want een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, dat hoor je binnen 3 minuten. Net als Manfred & Sons zometeen en ook Johan.

6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio.

0: Libri
1: vuurwerken.nl.
2: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Kink.

liefde voor Frank, voor Lorenzo en ook voor Janine, want die hebben dit herkend. Kink. En die punten mag jij ook opschrijven in je eigen korenslagklassement. Als je wist wat het was, dat wel natuurlijk. Dus noteer maar als je wist dat het om Green Day ging. When I

Met de nadruk op val. Het is heel herfstig vandaag, hè? Nou, tenzij je nog met je billen ergens op een tropisch eiland zit. Dat kan natuurlijk ook gewoon nog. Maar ook dan is Johan erg lekker. Tammel en val hoorde je op King. Met zometeen Soundgarden. Na de nieuwe Muse. Be with you.

Echt via de kink heb geprobeerd, maar ze nam niet op. Ja, dat vind ik dan... Dat is zo eentje waard. Oh. Nee, je krijgt geen dad joke van de dag. Ik denk ik doe een dad joke van de dag award naar je Kees, maar... Het knopje werkt niet mee. Altijd de schuld aan de knopjes geven. Ook als het gewoon jouw eigen schuld is, want het is het. Maar gewoon altijd de schuld aan de knopjes geven. Dit is Kink. Zometeen het ANP-nieuws. En het was even spannend op de A2 vanmiddag. Er staan nog steeds file overigens. Waarom, dat hoor je zometeen in dat ANP-nieuws. Daarna de Pretty Reckless.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu!
1: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
5: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen een boete van de inspectie na artikelen over Ozempic. De inspectie vindt die een soort van reclame. De kranten vinden dat hun persvrijheid wordt ingeperkt. De Telegraaf en NRC verwachten ook een boete. Als die komt, gaan zij ook in beroep. Het gaat alweer beter met twee brandweerlieden die vannacht niet goed werden bij de natuurbrand in België. Ze ademden koolmonoxide in en moesten naar het ziekenhuis, maar ze zijn alweer thuis. Koolmonoxide zit soms in de rook van bosbranden en kan dodelijk zijn als je er niet snel bij bent. Op de A2 bij Den Bosch is begin van de middag een aanrijding geweest met meerdere auto's, waaronder een gevangenisbusje, meldt RTV Utrecht. Er zat een gevangene in, die is gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. Waar het gevangenentransport heen ging, is niet bekendgemaakt. Een spannend bezoek van de Belgische buitenlandminister aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij moest meteen de schuilkelder in door Russische droneaanvallen. Daar sprak hij met zijn Oekraïnse collega over hulp. België heeft al miljarden aan steun gegeven en zal dat blijven doen, zei hij in de bunker. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt dan zo'n 19 graden.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden op de weg. Voornamelijk door ongelukken en pechgevallen staan er al wat lange files. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar is de vertraging een uur. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Gorinchem over de A27 en de A15. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot een kwartier vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A10. Op de A10 West om precies te zijn bij Amsterdam-Slotervaart. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Almere-Gorinchem bij Hagestein ook 25 minuten vertraging.
5: Kink Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
8: Zometeen hoor je de Pretty Reckless. Eerst Bush en de Chemicals Between Us.

0: The Pretty Reckless About You. Het valt me nu pas op dat ze de fuck niet hebben weggepiept, maar wat daar achteraan zit. Was me nu niet eerder opgevallen. The Pretty Reckless hoorde je op Kink. Met zometeen ook Deep Purple. Arcade Fire hoor je ook. Eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Deze datum is 18 augustus, de datum dat de toetjeswereld in rouw is. Nou ben ik zelf ook een groot liefhebber van toetjes. Dus ik wil dan meteen weten waarom. En het komt omdat de blanke vla verdwijnt uit de supermarktschappen. Zuivelproducent MelkUnie die heeft namelijk laten weten eind augustus te stoppen met de productie van blanke vla. Omdat niemand die smakeloze troep nog wil hebben. Nee joh. Nee, mensen willen veel liever vanillevla of chocoladevla of slagroomkaramelvla, die vind ik lekker. Oh, dat is zo goed. En dan heb je ook nog appeltaartvla of appelkaneel heet dat dan. Of stroopwafelvla, dat is zo lekker. Maar blanke vla, daar spugen we op. Ook is vandaag de mega-rechtszaak tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, begonnen. Want Meta zou jongeren bewust verslaafd maken aan hun apps. En daar gaat de rechter nu over oordelen. En het goud in België, dat heb je wellicht wel meegekregen, dat daar een paar dagen geleden een koffer gevonden is die in een muur gemetseld zat. En in die koffer zat 9 miljoen euro aan goudstaven. Maar de rechtmatige eigenaar die heeft zich gemeld. Of althans, dat zeggen heel veel mensen nu, dat ze de rechtmatige eigenaar zijn. Over de hele wereld komen berichten van mensen die die 9 miljoen euro eventjes willen claimen. Met ook de gekste smoezen. Mensen die zeggen dat ze het in een vorig leven daar verstopt hebben. Mensen die zeggen dat een opa uit Letland het daar verstopt heeft. En het klinkt hebberig, maar ik snap het ook wel weer ergens, hè. 9 miljoen euro. Ik ben na dat nieuws dat gevonden was, ik ben thuis ook mijn muren gaan openbreken. In de hoop om daar ook iets te vinden. En dat is gelukt. Er zat 9 liter blanke vla in mijn muur. Dus of de rechtmatige eigenaar zich hier ook van wil melden, want ik hoef die troep niet.
1: Stefan Koren, je man in de middag.
0: En ik ben zelfs bereid te geloven in reïncarnatie of een opa in Letland, maar ik wil van die blanke vla af. Ik wil gewoon vla met een smaakje. En dan dus het liefst, slagroomkaramel. Oh. En ik wil ook Deep Purple en die krijg je zometeen. Eerst Arcade Fire. Dit is Keep the Car Running op Kink Alternative Rock Radio.

0: Deep Purple, Smoke on the Water. Ik maakte net het grapje dat ik mijn muren had opengebroken. Net zoals ze in België hebben gedaan, waar ze goud uit de muur hebben gehaald. En dat ik blanke vla had gevonden. Ik vind dat niet lekker, blanke vla. Het gaat ook uit de handel, want het wordt gewoon niet meer verkocht. Dus het wordt gestopt met produceren. Remco, wat is jouw mening over blanke vla?
1: Ik ben meer van de yoghurt. Ik ben niet zo van de vla.
0: Dus überhaupt geen vla? Nee, ja, nee, ik heb liever gewoon een smaakje aan mijn vla. Maar jij zegt... Nou, zeg zelf maar wat je hebt.
1: Dan heb je dus het water geslagen.
2: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Een vlater. Ja, laten we dit niveau vasthouden vandaag. Lijkt me een goed idee. Zometeen hoor je live op Kink. Eerst de Black Keys. Low High.

0: Gossip en Heavy Cross. Dit is Kink. En je merkt de laatste dagen toch dat mensen langzaam terugkomen van vakantie. Ik weet niet of jij het al gemerkt hebt, misschien ben je zelf nog op vakantie. Maar als je dan aan het werk bent, dan ontstaan er weer van die ergernisjes die alleen op de werkvloer ontstaan. Van die kantoorergernissen, van die werkvloerergernissen. En dat is af en toe heerlijk om daar volledig in te verzuipen. Ik heb er vandaag eentje. Oh. Kom er zo even op terug, oké? Ook de Haunted Youth zometeen en ook de Clash. Rock the Cashbar hoor je binnen nu en een paar minuten.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoei!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben René Postma. Mediaminister Letchert vindt het zorgelijk dat kranten zich beperkt voelen in hun persvrijheid. Kranten kregen boetes omdat ze te positief zouden hebben geschreven over Ozempic en stappen naar de rechter. Er is een derde verdachte aangehouden voor een gijzeling in het Zuid-Hollandse Lisse vorige maand. Het is een man van 21. Eerder werden al een jongen en een meisje opgepakt. Een dode en 15 gewonden bij een Russische aanval op het Oekraïnse Zaporizhia, vlakbij de kerncentrale, de grootste van Europa. De atoomwaakhond waarschuwt dat gebied niet aan te vallen. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend heftige buien, in de middag meer zon en het wordt zo'n 19 graden.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Er staat 200 kilometer file, vooral veel vertraging in het midden van het land. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch, daar sta je een half uur in de file tussen Breukelen en Utrecht Centrum. En verderop, voor knooppunt Everdingen, ook nog een half uur vertraging door een eerder ongeluk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot is de vertraging een kwartier. De rechterrijstrook is daar dicht, er stond even een auto met pech. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein een half uur vertraging. En door slecht wegdek ook een behoorlijke file op de A50 van Os naar Arnhem bij knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier.
11: Kink.

Haunted Youth of Kink, Dead Wish. Normale leven start langzaam weer op. Of althans langzaam, het is gewoon al dinsdag. De zomervakantie is in een deel van het land afgelopen. En misschien zit je zelf nog met je billen ergens op het strand, hoor. Maar je merkt het wel, dat die vakantie een beetje voorbij is. Je merkt dat mensen weer terugkomen van vakantie en dat ze weer aan het werk gaan. En ik merk het hier vooral ook bij Kink. Misschien dat je het weet, de studio van Kink zit in een pand met meerdere bedrijven. Dus als ik hier de studio uitstap, dan kijk ik recht een sportschool in. Er zit een kinderdagverblijf, een therapeut, er zit van alles. En je merkt dat die ook allemaal terugkomen van vakantie en dat er weer van die kleine ergernisjes ontstaan. En ik had er vanmorgen één. En misschien slaat het nergens op dat ik me daar over op kan winden. Maar er staat een flip-over op de gang. Zo'n groot bord met van die papieren die je dan, waar je dan op kan schrijven. En dan schuur je het af en dan schrijf je het volgende papier. En dat is waarschijnlijk van iemand die zijn of haar kantoor aan het verbouwen is. Of aan het inrichten is. Of ik weet het niet. Maar er staat een tekst op. De tekst die erop staat is: wie wil deze whiteboard gratis hebben? En dat haalt me het bloed onder de nagels vandaan. Want ik denk, punt 1, het is dit whiteboard, niet deze whiteboard. En punt 2, het is dus een flip-over. Dat is geen whiteboard. Ik denk dan meteen, stik er maar in, ik hoef je gratis troep niet. Maar misschien is het voor mij dan ook weer tijd om op zomervakantie te gaan en lekker met mijn billen op het strand te gaan liggen. Kan dat alweer? Nou, dat is er voor je zo meteen. Eerst Kings of Leon, Wait For Me.

Een bijzonder detail dat dit liedje gebaseerd is op daadwerkelijk een boek wat ooit geschreven is. Nada Surf en Popular hoorde je op King. Zometeen ook The Warning. Gaat weer goed met ze. Ze moesten afzeggen op Rock Werchter een maandje geleden, omdat de drummer Paulien was flauwgevallen. Maar het gaat weer goed met haar en het is mooi om te zien dat ze weer op tour zijn. Je hoort ze zometeen na Sim.

0: it's a ritual.
1: The Warning en Ritual op Kink.
2: ANP Nieuws. Spoiler alert.
1: Zometeen om 5 uur hoor je het ANP Nieuws. Daarin een vis. Een vis die gered is in Limburg door een beek leeg te pompen. Klinkt dat logisch? Een vis redden door een beek leeg te pompen? Absoluut niet. Is het gebeurd? Blijkbaar. Je hoort het zometeen in het ANP-nieuws. Daarna de Killers. We turn the bright lights on.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Hallo,

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl. Voel mij
6: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben René Postma. Minister Letchert vindt het zorgelijk dat hoofdredacteuren alarm slaan over de persvrijheid, maar wil afwachten wat de rechter daarvan zegt. Kranten kregen boetes van de inspectie voor artikelen over Ozempic en andere afslankmiddelen. Het zou een soort reclame zijn. De politie heeft opnieuw iemand aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een gijzeling in het Zuid-Hollandse Lisse vorige maand. Het is een man van 21. Meerdere mensen hielden toen een vrouw vast in haar eigen huis. Ook werden spullen gestolen. Eerder werden al 2 verdachten aangehouden, allebei minderjarig. Er is een jaarcel geëist tegen 2 straatrovers. Ze reden in maart en april samen op een fatbike en trokken onder meer dure tassen van Chanel en Hermès uit de handen van hun slachtoffers. Die hadden gewinkeld in de Amsterdamse PC Hoofdstraat, werden daarna achtervolgd en later beroofd. In Limburg is een beek leeggepompt om een bedreigde vis te redden, de modderkruiper. Hij lijkt een beetje op een paling en leeft op de bodem, maar er staat nu te weinig water in de beek. Ze worden gevangen en naar een andere beek gebracht waar wel genoeg water is. Andere vissen die zijn gevonden worden ook gered. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend heftige buien, in de middag meer zon en het wordt zo'n 19 graden.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk alweer op de weg. 330 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch kom je eerst in de file tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar een kwartier vertraging. Verderop tussen Culemborg en Waardenburg ook alweer een kwartier extra reistijd. In Noord-Holland staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De A27 is druk, van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en Hagestein, 20 minuten vertraging. En op de A50 Os-Arnhem bij Knoopend Grijshoort een kwartier vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is dicht.
13: Ja, tuurlijk, weer een typische dinsdagavondspits.
14: Hey, pst, die file is zo voorbij. Dankzij Filosofie.
15: De enige keer dat je zeker weet dat je geheugen goed werkt, is als je herinnert dat je geheugen slecht is.
16: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
15: Zometeen hoor je de Killers. Eerst Snow Patrol en Run.

Natuurlijk heb je je Eclipse-brilletje nog ergens liggen. En kun je er gewoon tegen deze van de Killers. Bright Lights op Kink, het is dinsdagmiddag en het lijkt mij een mooie dag voor een reis naar een magische plek. Een plek waar ik je zo graag mee naartoe neem. Waarheen, dat hoor je na de nieuwe Florence Road. Eerst Placebo en Nancy Boy.

0: nieuwe muziek van Florence Road, 7563. Dit is Kink. En voortaan nemen we je op dinsdagmiddag mee naar een magische plek.
1: Bovenop de heuvel staat een oude villa. Daarbinnen is een kamer met een oude kast. Waar niks geks mee aan de hand lijkt. Tot je de deuren opent. Want dan kom je terecht in de wondere wereld van de Bandshirts. Welkom in het Bandshirt Paradijs.
0: Het Bandshirt Paradijs, waar de shirts vrij loslopen in het prachtige groene heuvellandschap. Kruip met me mee door de kast naar dat Bandshirt Paradijs. Want elke dinsdag kan er een shirt worden toegevoegd aan dit Walhalla. Ik heb zelfs alvast, die zie je hier rechts hangen, mijn roze Gorilla's voetbalshirt meegenomen. Dat is absoluut mijn bijzonderste Bandshirt. Die gaat ook elk festival gaat die mee. Daar ben ik zo trots op. En op het moment dat er ooit dat hij te klein wordt of dat er gaten in komen, dan gaat hij ingelijst aan de muur. En ik kan me zo voorstellen dat jij ook exact zo'n Bandshirt hebt. Eentje waar je trots op bent. Eentje waar je mooie herinneringen aan hebt. En daar is ook ruimte genoeg voor in het Bandshirt Paradijs. Dus laat via de Kink-app weten, welk Bandshirt in jouw kledingkast is jouw favoriet? En als het kan, stuur dan zeker ook een foto mee, want ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Dan vullen we het Bandshirt Paradijs langzaam met al die stukjes merchandise.
1: Welkom in het Bandshirt Paradijs.
0: En maken we samen de mooiste kledingkast die er is. Dit is Kink met mij.

hard way. Enter Shikari en Find Out the Hard Way. Ik vroeg net naar jouw favoriete bandshirt. Want die kunnen we dan bijzetten in het bandshirt paradijs. Waar ze vrolijk rond kunnen dartelen. En waar we al die bandshirts kunnen verzamelen. Omdat ze zo mooi zijn om naar te kijken. En nou, er komt één foto binnen. Volgens mij zit er een enorm verhaal aan. Want volgens mij gaat die al een paar jaar mee. Welk bandshirt het is, dat hoor je zo meteen. Net als Gorilla's en ook The Offspring.

0: tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: 6:30. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben René Postma. Oppositiepartij Pro wil niet samen met Ja 21 de begroting van het kabinet steunen. Ja 21 weigerde ook al. Beiden vinden de onderlinge verschillen te groot. Pro zegt, je kan niet iedereen te vriend houden. Justitie gaat kijken naar de afspraken die zijn gemaakt over trekkers vorige week op de snelweg richting Den Bosch. Op de A59 ontstond een file en daardoor een ongeluk met 2 doden. Staatssecretaris Thielen verwacht dat de inspectie snel een bezoekje brengt aan de school van Forum voor Democratie. Die ging gisteren open in Almere. Op de school zouden kinderen niet gelijkwaardig worden behandeld. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend heftige buien, in de middag meer zon en het wordt dan rond 19 graden.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is goed te merken dat in een deel van Nederland de schoolvakantie voorbij is. Het is weer behoorlijk druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Daar is het oponthoud nu een kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaven ook 20 minuten extra reistijd.

0: kijkt op mijn favoriete bandshirt. Dat is een roze Gorilla's voetbaltenue. Daar woon ik praktisch in. Zodra er festivals zijn, gaat die sowieso in de tas. Gaat die sowieso aan. En zo'n bandshirt hoort thuis in een paradijs. Dus we kruipen door de kledingkast. En als je iets verder doorkruipt, dan kom je terecht in dat bandshirt-paradijs, waar alle bandshirts los vrij kunnen huppelen door een prachtig heuvellandschap met daar in de verte nog een mooi glinsterend meer. En we gaan vandaag een bandshirt aan dat bandshirt-paradijs toevoegen. Willem, een hele simpele vraag. Wat is jouw favoriete bandshirt?
1: Weezer.
0: Weezer, ja, en je stuurt ook een foto mee. Deze heb je al wel een paar jaar, geloof ik, hè?
1: Wil je het precies weten?
0: Ja.
1: 1996 heb ik hem verkocht.
0: 1996?
1: Ja.
0: Ja, ik durf het nu niet te zeggen, maar dit shirt is ouder dan ik.
1: Ik dacht dat het wel ouder was.
0: Nee, ik kom uit 97, dus dat shirt is ouder dan ik. Maar die is al die jaren... Wat voor corset was het? Ja, Weezer, neem ik aan.
1: Ik heb in Amerika gewoond, toen de tijd. Kwam ik daarmee in aanraking. Toen heb ik hem dan gekocht en sindsdien heb ik hem eigenlijk altijd kunnen bewaren. Mijn vrouw heeft hem al vaak willen weggooien, maar ik zeg, nee, hij blijft.
0: Je vrouw heeft hem willen weggooien?
1: Ja.
0: Hoezo?
1: Nou, omdat hij echt al heel oud is.
0: Ja, oké, hij is wel oud. Maar dit is er gewoon zo eentje die je dan in kan lijsten en aan de muur kan hangen, toch?
1: Dit is ook de enige die ik nog heb, moet ik eerlijk zeggen.
0: De rest is wel allemaal weggegooid door je vrouw.
1: De rest is allemaal opgesleten, maar deze wil ik bewaren.
0: Ja, dat snap ik. En er zitten nog niet echt gaten in, als ik het zo zie?
1: Nou, er zitten geen gaten, maar de armen zijn losgedraad. De stof begint wat transparant te worden. Zoals je ziet, de achterkant is ook wat aan het verslijten. En de voorkant, ja, je kunt wel zien dat de Weezer op staat, maar ook bijna niet meer, om het maar zo te zeggen.
0: Misschien is het een goed moment om hem een plekje te geven in het bandshirt-paradijs, dat hij daar heerlijk kan dartelen door de wei.
1: Nou, dat moet hij wel bij de senioren zitten, hè?
0: Ja, dan zetten we hem in de seniorenstal.
1: Ja, de seniorenstal, inderdaad.
0: Gaan we dat doen, Willem, en ik ga Weezer voor je draaien.
1: Ah, leuk. Super.
2: Welkom in het bandshirt-paradijs.

0: Caesar, We Might As Well Be Strangers, voor het 28 jaar oude bandshirt van Willem, die hij kocht in 1996 in de Verenigde Staten. Het bandshirt van Weezer. Heb jij nou ook zo'n bijzonder bandshirt? Laat het weten via de Kink app. Dan voegen we hem toe aan het bandshirt paradijs.
1: Tot de volgende keer in het bandshirt paradijs.

0: Pink, join me. Hey Jim Voorwald.
1: Hallo Stefan.
0: Hoe is ie?
1: Ja, goed.
0: Mooi. Ja. Je zegt het bijna verbaasd.
1: Nee, gewoon goed.
0: Oké, lekker. Kingster. Ja, soms hoef je er niet meer woorden aan vuil te maken.
1: Nee, ja, gewoon ga lekker. Ik bedoel, ja. Heel veel zin in.
0: Nou, dan gaan we zo meteen een hele fijne avond tegemoet.
1: Oké, ja. Diepte interview dit.
0: Ja, nee, ja, ik ben ook geen Sven Kokkelman. Hallo.
1: Nee, nou, dan zit je ook wel in een andere beroepsgroep, denk ik.
0: Ja, en daar heb ik toch ook helemaal geen tijd voor. Daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Al die politiek.
0: Al die politiek. Kan ik beter over vragen? Jim, hoe gaat het? Dat jij zegt goed. Oké, mooi, dan gaan we door.
1: En door.
0: Ja. Ja. Zullen we een spelletje spelen?
1: Nou, laten we dat doen.
0: Oké.
1: Halo?
0: Halo? Nee, dat wordt onder andere op de radio.
1: Oh ja.
0: Dat je alleen maar die machinegeweren hoort. Ja. Nee, we spelen Kingster. Ja. Kingster is een spel waarbij de vraag is: welk liedje is ouder? Je hoorde net de Him met Join Me. Jij begint zo meteen met deze, Jim. Welke track is ouder? En dat is dus de vraag.
1: Ik denk dat Lenny Kravitz is. Want Always on the Run. Ik moet dan in ieder geval denken aan begin 90s. En met Him neig ik altijd een beetje naar de Zero's. Maar ik weet dat het niet uit de Zero's komt. Ik weet dat het uit de 90s komt. Dus dan gok ik dat dat wel een beetje meer richting het einde van dat tijdperk zit.
0: Ja, dat is helemaal correct. Heb jij goed gegokt. Het is 1991 Lenny Kravitz en 1998 Join Me.
1: 98, oké. Okay, ja, die ga ik onthouden. Ja, ja, ja.
0: Zometeen, dan hoor je Jim Voorwald met dus onder andere Lenny Kravitz. En ik spreek je morgen weer.
2: Plopper de plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn. Kink.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: business.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. Vandaag probeert minister Heijnen van Financiën steun te krijgen van de linkse en rechtse oppositie voor de begroting, maar dat schiet niet erg op. Hij praat nu met Pro, die zei van tevoren al dat het een illusie is, omdat zij heel andere dingen willen dan Ja 21. Ja 21 zei ook al nee. Justitie gaat kijken welke afspraken precies zijn gemaakt over trekkers op de snelweg vorige week bij een boerenprotest in Brabant. Op de A59 ontstond een file en daardoor een ongeluk met 2 doden. De politie had van tevoren gezegd dat trekkers niet zouden worden tegengehouden, maar officieel mogen ze niet op de snelweg. Staatssecretaris Thiele verwacht dat de inspectie snel langsgaat bij de nieuwe school van Forum voor Democratie in Almere. Dat doet de inspectie sowieso in een eerste jaar, maar als het aan Thiele ligt, wachten ze daar in dit geval niet mee tot mei. Op de school zouden kinderen niet gelijkwaardig worden behandeld. Dat het nu weer regent wil nog niet zeggen dat het grondwaterpeil in Nederland snel weer op orde is. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog maanden duren, ook als het gaat om de lage waterstanden in de rivieren. Wel is in een aantal veiligheidsregio's nu minder risico op natuurbranden, onder meer in Noord-Holland en Zeeland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen, en het wordt morgen rond 19 graden.
6: King.

0: Dat is wat muzikale benzine. Dus van welke plaat krijg jij extra energie? Geef die door. Via de Kink app hoor je hem zometeen. Naar Lenny Kravitz en Always on the Run.
1: Yes, yes, yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

0: Ik had vanavond ook de keuze. Ga ik een salade eten? Well, maybe tomorrow. Of maar een bordje pasta in de magnetron gezet.
1: Kink Spitstrook.
0: Je hoorde de Stereophonics hier op Kink. De avondshow is begonnen. Elke maandag tot en met donderdagavond gaat de Kink Spitstrook open als het 6 uur is geweest. Daar kan je komen invoegen. Het mooie van die Kink Spitstrook is dat je geen auto nodig hebt om in te kunnen komen voegen. Nee hoor, je bent gewoon van harte welkom. Invoegen, dat kan natuurlijk via de Kink-app. Dan moet je ook wat muzikale benzine meesturen. Dat is een plaat waar je extra veel energie van krijgt. Ja, het kan ook gewoon positieve vibe zijn. Alles is wat mij betreft van harte welkom. Zolang het maar enigszins in het alternative rock genre zit, dan zit je bij Kink sowieso goed. Dus 1 en 1 is 2, zeg maar. Veel medekinkers die al zijn ingevoegd op de Kink Spitstrook. Welkom, welkom. Jelle is erbij bijvoorbeeld. Hallo Jelle, ik zwaai even naar je. Ik toeter ook even naar je, want waarom niet? Ik haal ook even William in. Die zegt hallo, die zegt muzikale benzine. Lekker, lekker, lekker. Nou zeker William. Goedenavond. Ilona is er ook bij. Hallo Ilona. Alexandra, hallo Alexander. Of Alexander, Alexandra. even goed. Hallo Alexandra. Ik zwaai nog een keer. Ja, sorry. Ja. En Alice, die is er ook bij. Hallo Alice. Die zegt please, nothing but thieves met Baby Cool. Wat een goede nieuwe single is dat, hè? Potverdorie.
1: Kink Spitstrook.

Girls and Revolution hier op jouw Alternative Rock Radio. Je zou het bijna een radiorevolutie kunnen noemen met het aantal gitaren wat je hier hoort. En dat is ook zo. Welkom bij de avondshow. Ik vind het te gek dat je deze dinsdagavond hebt gekozen om jouw avond door te brengen met Kink. Met de fijnste Alternative Rock en met moi. Hallo, ik ben Jim. Ik heb er eigenlijk zoals elke avond wel, heb ik er ontzettend veel zin in. En dat komt onder andere omdat ik weer een Daily Drop aan je mag voorstellen. Vind ik te gek, de Daily Drop, dat is de belangrijkste release van de dag. Alhoewel eigenlijk vandaag, eerlijk toegegeven, de ena belangrijkste release van de dag. Ik kreeg al een appje van Gerrit binnen via de Kink app. Dus, hey Jim, ga je de nieuwe van Fontaine CC draaien? Ja, natuurlijk. Natuurlijk ga ik dat doen. Godverdorie, die werd eerder vanochtend. Hoorde je hem als eerste op de radio bij Erik Kortom. Echt, ja, ik vind het weer te gek, joh. Fontaine CC, wat zijn ze lekker bezig, hè? En ook best wel snel al dat er een nieuw album komt. Nou goed, nieuwe single draai ik sowieso. Maar de Daily Drop, dat is dus een nummer wat nog niet op Kink te horen is geweest. Dat betekent dus dat Fontaine CC daar dan voor nu eventjes niet aan kan meedoen. Maar ook te gek, de nieuwe van Blanchell. Ook heel benieuwd wat je daarvan vindt. En dat niet alleen, ik ga je ook naar live muziek sturen. Over een maandje, dan is het zover. Dan is volgens mij alweer de 6e editie aan mijn hoofd van Vicefest. Dat is het festival georganiseerd door The Vices. Elk jaar is dat in de Oosterpoort in Groningen. Mag al een aantal jaren naartoe. Zo nu en dan ook wat praatjes doen op het podium voordat een artiest daar de boel plat gaat spelen. Mag ik dit jaar ook weer gaan doen. Ik heb daar ontzettend veel zin in. 2 tickets, die heb ik voor je. Dat niet alleen. Ik ga ook met Floris bellen. Dat is de frontman van The Vices. En dus ook organisator van Vicefest. Wat er allemaal te wachten staat in de Oosterpoort in Groningen. En ook een hele opvallende set van hemzelf. Hij gaat het namelijk solo doen dit keer. Wat? The Vices solo? Wat is er allemaal aan de hand? Nou goed, daar kom je zo meteen achter. Ook zometeen Foo Fighters, uiteraard het heerlijke My Hero hoor je na Inhaler. If You're Gonna Break My Heart, Smash It To Pieces. Nou ja, dat zou ik dan niet doen.

Foo Fighters op Kink. Je hoorde ze juist My Hero. 8-bit hit. Ja, wie houdt er nou niet van een spelletje? Ik wel in ieder geval, helemaal als het om videogames gaat. Daarom neem ik

werken dan in die spelcomputer. Waardoor een plaat ineens klinkt als een hele oude videogame. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Maar ik heb dus eigenlijk jouw hulp nodig om even te identificeren wat dit dan moet zijn. Welke alternative rock plaat dit is. Ik heb geen Mission Impossible cartridge erin gedaan, toch?

6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierden.

0: Radio.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
7: Aldi. Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar
8: Kruidvat.

Wat een heerlijke plaat is dit. De nieuwe van Cloud Surfers. Die heet Ifs, Buts en Maybes. En die hoorde je hier in de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere The Strokes Someday. In gesprek ga ik met Floris, frontman van The Vices. Niet alleen mensen die band te gek. Ze organiseren elk jaar ook een heel erg tof festival. Dat heet Vicefest. Dat is in september weer. Ik heb daar 2 kaarten voor. Maar ik wil ook een beetje weten wat er allemaal gaat gebeuren daar. Dus daar ga ik hem zometeen flink over ondervragen. Je bent bij deze uitgenodigd, ook al klinkt dat nu niet. Want hier is Alanis Morissette, hier is Uninvited op Kink.

0: avondshow van Kink. Over een maand, dan is het zover. Dan gaan de poorten van de Oosterpoort in Groningen open voor... dan moet je me even helpen, Floris. Ik denk de 6e editie, toch?
1: 7e.
0: De 7e al. Oh, wow.
1: 7e, maar de eerste was COVID. Dus het is de
0: 6e. De echte 7e, of de echte 6e, de soort van 7e editie van Vicefest. Daar heb ik het over. Aan de telefoon, Floris van de frontman van de Vices. Hallo. Natuurlijk organisator van Vicefest. Het is een tijdje geleden sinds dat wij elkaar gesproken hebben. Hoe gaat het met jou en hoe gaat het met de Vices?
1: Nou, we hebben voor het eerst in ons hele bestaan een redelijk... Nou ja, qua optreden een heel rustig jaar. We doen één show dit jaar.
0: Oh ja, ja.
1: Dus op dat gebied live rustig, maar het gaat wel goed. Heel veel muziek aan het maken.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat is in mijn handjes wrijven en benieuwd wanneer er iets komt. Want je hebt het over één optreden in het jaar. Dat is niet op Vicefest, hè?
1: Ja, ook... Nee, we hebben met z'n allen een show gedaan in Paradiso dit voorjaar.
0: Mm-hmm. Te gek natuurlijk.
1: Ik ga ook wel iets doen op Vicefest zelf. Maar we spelen niet met z'n allen op Vicefest. Nee,
0: jij gaat een solo set doen.
1: Ja.
0: Ja. Vind je dat spannend of valt dat wel mee?
1: Dat valt wel mee. Ik ben nog heel erg aan het kijken hoe ik het precies ga doen. Dus dat is nog een... er zijn een aantal manieren.
0: Ja, ja. Je hebt nog een maand de tijd, hè?
1: Ja, nog een maand. Dus dat komt goed. Ik kan alles nog bij elkaar hoe ik het wil. Ik denk wel dat ik ook een heleboel dingen daar ga spelen die ik nog nooit live heb gespeeld, die ik in de laatste tijd heb gemaakt, waarvan ik ook nog niet weet waar ze gaan eindigen. Dus daar heb ik wel heel veel zin in.
0: Ja, even voor de medekinker die niet helemaal op de hoogte is of die Vices misschien nog niet kent. Het is een festival, dat mogen duidelijk zijn. Jij en de rest van de Vices organiseert het. Maar er is dus veel gitaarmuziek is er te vinden. Maar er zit ook nog een soort van achterliggende gedachte achter, toch? Achter dat feest, behalve we willen een leuk feestje geven.
1: Ja, kijk, Vices is een plek. We noemen het altijd een chaotisch eendaags festival met muziek, maar ook met een heleboel droomwerelden. Mm-hmm. En het is een plek waar je internationale popartiesten kan zien. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld Donny Barnett, Heavy Lungs, Chloe Slater, die recent op Glastonbury stond. Maar het is ook de plek waar je een heleboel artiesten kan vinden net voordat ze doorbreken. We hebben bijvoorbeeld gehad met Ist.
0: Ja. Fat Dog in de kelder.
1: Fat Dog, inderdaad. Of, ach, nou kom ik even niet die Belgische gast die echt supergoed is.
0: Muziek. Die Belgische gasten, Haunted Youth. Pom in de vergaderzaal, weet ik nog wel, van de Oosterpoort.
1: Ja, dus het is ook de plek waar je een heleboel mensen kunt vinden vlak voordat ze doorbreken. Maar er is ook een skate ramp, vaak is een grote markt. Er zijn verborgen barren. Het is een plek waarbij je een heleboel dingen tegenkomt die je leuk vindt. Maar waarbij je ook dingen tegenkomt die waarvan je misschien nog niet wist van jezelf dat je ze leuk vindt. Maar doe je dat dan uiteindelijk toch?
0: Ja, nee, ja, ik, wat ik al zei, ik kom er al een aantal jaar. Heath staat dit jaar ook op Vicefest. Dat is ook wel echt te gek, hoor. Als je een live sensatie wil meemaken, dan moet je dat dus sowieso meemaken, wat ik al zei. Dat klinkt allemaal helemaal goed. Zaterdag 19 september is het, in Groningen, in de Oosterpoort uiteraard. Heb ik begrepen dat ik 2 kaarten heb die ik mag weggeven?
1: Zeker.
0: Wat zullen we doen? Zullen we gewoon even oproepen van... joh, stuur even een berichtje via de Kink-app met daarin Vicefest... en dan kiezen we daar iemand uit?
1: Is helemaal goed.
0: Oké, okay, nou top. Floris, heb je er zin in ook? Want wat ik al zei, we zijn nog een maand verwijderd. Gaat alles verder goed? Zijn er nog dingen die je nog kwijt wil over het festival?
1: Die nog kwijt? Nou, ik zou zeggen... om weer een lijstje verrassen.
0: Ja,
1: wat ik net vertelde, dat is alles wat er is. Ik ben blij... Heavy Lungs is een artiest. Kijk, wij cureren de hele line-up zelf samen met Jack, de programmeur. Dus wij zeggen altijd wel van, oké, dit lijkt ons heel vet. En op Heavy Lungs had ik ook gezegd, dit lijkt me heel vet. Maar toen ging ik daarna nog eens goed de livebeelden in. En toen dacht ik echt, holy fuck, wat dat voor je bent.
0: Heavy Lungs is inderdaad te gek, ja.
1: Ja, daar heb ik echt wel heel veel zin in. En neem je skateboard mee en bereid je van voor op een... Op een
0: lijpe
1: avond.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Dankjewel, Floris. En als je dus inderdaad naar een Vicefest wil, dan is dit wel een gouden kans. Open de Kink-app, stuur een bericht met daarin Vicefest en wellicht waarom je er graag naartoe wil. En dan gaan Floris en ik dat in ieder geval voor je regelen. Dankjewel, Floris. En ik zie jou volgende maand dan.
1: Ik kan jou zien presenteren. Daar
0: dat ook nog eens. Ja, kijk, dat is natuurlijk, dat is de main act, hè. Ik loop daar inderdaad ook rond en roep zo nu en dan, dit is helemaal te gek, kom het meemaken, kom even dichter bij het podium staan en dan komt het helemaal goed. Dankjewel, Floris. Ik zie jou volgende maand dan.
1: Tot dan.

samen met Olivia Dean. Je hoorde Rain Me in de avondshow van Kink. 16 oktober. Ik herhaal, 16 oktober. Als je liefhebber bent van Alternative Rock, dan is dat een datum. Als die al niet dik gedrukt in je agenda staat, dan moet je die nog even extra onderstrepen. Dan komt namelijk het nieuwe album uit van Fontaines D.C. Het gaat heten Dopamine Chamber. Sowieso wat Fontaines D.C. de afgelopen jaren heeft gedaan, eigenlijk sinds het ontstaan van Fontaines D.C. alleen maar te gekke dingen. En met de aankondiging van het nieuwe album is er ook een nieuwe single. De nieuwe Fontaines D.C. Dit is Marianne op Kink.

0: Deze hoor je zeker vaker op Kink. De nieuwe single van Fontaines D.C. heet Marianne. Er komt dus een gloednieuw album aan. En zo ontzettend lang hoeven we daar niet op te wachten. Over 2 maandjes, dan is hij er al. Dopamine Chamber, zo heet hij. Oh man, zin in. Welkom bij Kink. Hier hoor je de fijnste alternative rock. Waaronder ook Imagine Dragons en Arctic Monkeys. Die hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Ik

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
7: Oei!
8: AHA Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: En alle Ariel, ook tweede gratis.
7: Zoei!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes! Hamster!
9: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. Minister Heijnen van Financiën blijft proberen om van links en van rechts steun te krijgen voor de begroting. Pro en Ja 21 hebben allebei gezegd dat dat er niet in zit. Ze willen wel samenwerken met het kabinet, alleen niet met elkaar. Maar Heijnen blijft puzzelen op een compromis. Een dode en honderden zieken door een salmonella-besmetting in Engeland. Het is nog niet duidelijk waar ze besmet zijn geraakt. Veel mensen zeggen dat ze buiten de deur hebben gegeten toen ze ziek werden. Er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Vorig jaar was er ook een salmonella-uitbraak in Engeland. Bij onderzoek naar een explosie gisteren in een drugslab in IJsselmuiden bij Zwolle is nog een drugslab ontdekt in Enschede. 2 mannen vluchtten met brandwonden weg van de explosie, maar werden later opgepakt. De politie deed onderzoek naar ze en kwam toen uit bij het tweede drugslab. Een KLM-toestel heeft een paar dagen geleden de landing moeten afbreken om een hond die bij de polderbaan liep, melden meerdere media. De luchtverkeersleiding had de loslopende hond gezien en waarschuwde de piloot om een doorstart te maken. Een ander toestel deed het ook, maar dat zou niks met de hond te maken hebben gehad. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen, en het wordt morgen rond 19 graden. Kink.

Wist je dus dat een van de leden van Imagine Dragons, die is een videogame studio gestart, heeft ook daadwerkelijk een game uitgebracht, wat eigenlijk in de huidige economie al best wel knap is. Die game heet The Last Flag. Het is een schietspel. Het is eigenlijk Capture the Flag. Oftewel, je moet de vlag van de tegenstander moet je pakken en die dan vervolgens terugbrengen naar je eigen basis. Die game heeft het helaas niet heel erg goed gedaan. Maar het is sowieso, en dat weet ik als videogamekenner dan weer, dat het heel erg lastig is om met een multiplayer, dus een online game, om daarmee door te breken. En dan zeker als je in de niche van een niche gaat zitten. Best wel lastig. Ik had hem wat dat betreft wel wat meer succes gegund. Want ik vind het wel leuk als het, als je bijvoorbeeld muzikanten hebt die ook gewoon echt gamers zijn. Welkom bij de avondshow van Kink. Ik ben Jim.

aan het juiste adres. De Daily Drop die hoor je zo meteen namelijk rond 7:50. De nieuwe single van Blanchell. Een Amerikaanse rockzangeres komt met een nieuw album in september. Heeft daar al de afgelopen maanden al wat singles van uitgebracht. En nu heeft ze de laatste track van haar album heeft ze nu als single gedropt. Heel erg benieuwd wat je daarvan vindt. Ook bepaal jij een van de essentiële tracks van Fools in de Kink Icon Essentials. En als je in levende lijven nieuwe muziek wil ontdekken, dan moet je dat doen op Vicefest. Dat is op zaterdag 19 september in de Oosterpoort in Groningen. Ik heb er net met Floris over gebeld. Floris, de frontman van The Vices. Die gaat daar een solo set doen. Nou, dat is voor mij al.

om daarbij te willen zijn. Mocht je nou denken, hey, dat lijkt me inderdaad tof, stuur even een bericht via de Kink app met daarin Vicefest. Kan het zomaar zijn dat ik je zo meteen even terugbel. En dan ben jij er gewoon bij. Dan kan je gewoon zeggen, hey, Vicefest 2026, ik ben erbij. That's me. Nou, wat een toeval. Zo heet ook de nieuwe single van Kyo. Dit is That's Me, nu op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink.

0: The Black Crowes en Jealous Again. Ja, je zou bijna denken dat het festivalseizoen in ieder geval aan het eind van deze maand aan zijn einde loopt. Maar dat is niet helemaal waar. Op zaterdag 19 september is er nog een te gek festival. Een middagsavondsfestival in de Oosterpoort in Groningen. Dat is Vicefest. Stijn, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Ja, was je al bekend met Vicefest eigenlijk?
1: Ja, ik heb een vriend van mij die heeft me al een jaar lang gezegd van, oh, je moet een keer naar de Vices luisteren. Die ja. Muziek vind ik echt geweldig. En alle Vicefest komt eraan, moet kijken voor tickets.
0: En nu zou het zomaar kunnen zijn dat je 2 tickets bemachtigt.
1: Ik hoop het wel.
0: Hoe mooi zou dat zijn? Is er dan ook, zeg maar, in dit geval wordt het Floris die een solo set gaat doen, vind ik zelf ook heel spannend. Is dat dan ook sowieso een van de redenen om te gaan?
1: Ja, het klinkt wel geweldig.
0: Oh, klinkt geweldig. Wacht, ik bel Stijn even terug. Wacht even. Oh. Stijn! Stijn! Oh jee, dan zal hij maar net onder een tunnel rijden, weet je wel? Dat we dit soort... Of was hij gewoon keihard aan het jokken dat hij... Ik ga even proberen om hem terug te bellen. Ah, kijk.
1: Sorry, hij hing even...
0: Oh ja, nee, ik merkte net. Je had het over wat je allemaal tof vond op Vicefest. Nou, ik sowieso de Vices, maar wat dan nog meer?
1: Ik weet eigenlijk niet zoveel van. Oh, ik gaan we graag laten verrassen.
0: Nou, dat gaat inderdaad gebeuren, Stijn. Ik zou die vriend ook wat dat betreft bedanken, want... Je bent erbij op Vicefest. 2 tickets komen jouw kant op.
1: Oh, wat geweldig. Ja, ik ga hem zeker een ticket meegeven.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Dan zie ik jou volgende maand in de Oosterpoort in Groningen. Als ik dan nog een tip mag meegeven... wat je sowieso ook moet zien die avond... naast de solo-set van Floris, de frontman van de Vices... dat is de band Heavy Lungs. Hou je een beetje van moshpitten?
1: Nou, dat heb ik nooit echt gedaan, maar we kunnen dat proberen.
0: Nou, dat gaat gebeuren, hoor. Stijn, heel veel plezier daar.
1: Dankjewel.

Als je denkt, jeetje Mina, wat voor gitaargeweld is dit, joh. Dit is de band Heavy Lungs, joh. De yes, chef van deze... Ja, ik heb dit een paar keer al live kunnen zien. Het is geweldig. Ze staan dus op Vicefest 2026. Zaterdag 19 september in de Oosterpoort in Groningen. Mocht je daar naartoe gaan, er zijn nog tickets voor beschikbaar.

0: dansen. Dance.
1: Heel veel gitaar en dansgeweld hier op jouw Alternative Rock Radio. Mando Jao en Dance with Somebody. Nou ja, zorg ervoor dat je iemand vindt. Want zometeen dansen op de nieuwe single van The Wodan Boys.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
2: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 prik kiwis gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
6: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
18: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99 nu voor €4,99.

Dit najaar gaan ze weer op tour. En als je nog nooit de Woonboys live hebt gezien, nou dan mis je wel wat. Maar goed, dit najaar kan je dat dus lekker inhalen. De nieuwe single van de Woonboys, Blindsided, hier op Kink, Alternative Rock Radio. Met zometeen de Daily Drop. Dat is eigenlijk de één na belangrijkste release van de dag. Ik bedoel, we kunnen toch wel stellen dat Fontaine's DC de belangrijkste release van de dag is. Maar die heb je al een paar keer kunnen horen vandaag. En logisch ook, want Marianne, wat een plaat is dat. Maar er is nog een andere te gekke release. En namelijk van deze zangeres.

althans, dat is haar artiestennaam uiteraard. Ze komt in september met een nieuw album. Eerder releasen ze al deze single, My Heart Has to Work So Hard. Nu heeft ze de laatste track van het album en ook de laatste single voordat deze uitkomt, heeft ze losgelaten, Für Elise. Heel erg benieuwd wat je daarvan vindt. Zometeen dan hoor je hem, de Daily Drop van vandaag. Nou, Maxime en Skin, dit is Common Quasi op jouw Alternative Wack Radio.

Maxime en Skin. Carmen Kwesi, hoorde je zojuist hier op jouw Alternative Rock Radio. Daily Drop. En elke maandag tot en met donderdag. Als het 7:50 is geweest, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws hoort. Ook al heb je de hele dag al kink aanstaan. Dan hoor je namelijk een van de belangrijkste releases van de dag. De Daily Drop. Vandaag is dat de nieuwe single van Blanchell. In dit geval gaat het om de afsluiter van het nieuwe album Violence van de Amerikaanse zangeres. Over Für Elise, dat is dan gebaseerd op het klassieke pianostuk. Niet dat deze plaat daar ook maar enigszins op lijkt hoor. Maar het heeft al een vorm van inspiratie gebracht in ieder geval. Over deze track zei Blanchell dat het gaat over dat je probeert uit te vogelen hoe je wilt dat je leven eruit komt te zien. Joh, wat ga je bijvoorbeeld afspelen op je bruiloft als die ooit gaat gebeuren? Maar dat je tegelijkertijd ook niet weet waar je met al dat soort vragen überhaupt moet beginnen. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van het nieuwe werk van Blanchell. Dit is

Furre Elise hoorde je zojuist. En ik ben er heel erg benieuwd naar. Naar jouw feedback. Wat vind je ervan? Wil je die nieuwe van Blond Shell vaker horen op Kink? Of zeg je nou, bewaar deze maar voor Elise dan? Goed, iets wat scherper commentaar is van harte welkom via de Kink-app. Blauwtoon.

Ja, sorry. Excuus. Het spijt me. Sorry. Excusez-moi. En sumimasen. Die laatste heb ik dan echt wel geleerd via Duolingo. Dat zijn de all apologies die ik ken. Je hoorde Nirvana. En daarvoor de Daily Drop van vandaag. De nieuwe single van Blanchel is dit.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Fur Elise, zo heet deze nieuwe single van deze Amerikaanse zangeres. Komt in september met een nieuw album, dat heet Violence. Er staan al echt een aantal hele lekkere rocky tunes op. En dit is er dan eentje van. Sterker nog, dit is dus de afsluiter. Ja, ik vind het best wel tof. Maar wat vind jij ervan? Dat is nog wel belangrijker, want anders heeft het voor mij geen zin, als je het helemaal niks vindt, om het nog een keer te draaien. Maar dat lijkt wel goed te zitten. Ivo die vindt het een mooi, lekker, rustig nummer. Pascal die zegt, Blondshell, lekker nummer hoor. En dan een visbump. Nou ja, dat is fijn. Volgens mij, ja, daar is die, de visbump. Heerlijke drop, gruizige sound. Love it. Dat is Claudia via de Kink App. Yvonne die zegt, wat mij betreft vaker draaien hoor. Dit is nou precies de soort muziek die ik op een festival op zou zoeken. Ik zie mezelf al helemaal klaar zitten bij Werchter op de Sloop. Zonnetje, drankje in de hand, goed gezelschap. En dan ook meteen heerlijke muziek. Ja, nee, dat vind ik een goede feedback. Hans is wat minder enthousiast. Die zegt een beetje flauwtjes. Nou, dat kan natuurlijk. Nou, Blondshell met Fur Elise. Benieuwd wat daar nog meer uit gaat komen en hoe het hele album gaat klinken. Dat geldt trouwens ook voor Royal Blood. Die komen ook met een nieuw album. Eerste single daarvan is de Kink XL van deze week.

0: Mike Kerr en Ben Thatcher hadden in eerste instantie zoiets van... wacht even, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen, joh? Dit is toch iets wat helemaal niet gaat werken? Althans, dat had Ben vooral toen hij de gitaar of de basgitaar terugkreeg... van Mike Kerr op een beat die hij had gemaakt. Maar uiteindelijk mag het resultaat er wezen. 10 over 10, de nieuwe single van Royal Blood. Mocht je nou meer leuke dingen willen weten over deze single en het nieuwe album... check even kink.nl/interviews of de Kink-app. Dan kan je mij daar vinden in gesprek met dus Ben Thatcher en Mike Kerr... de heren van Royal Blood. Dit is de avondshow van Kink met zometeen... de nieuwe single van Yardact en ook Faith No More komt eraan.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Met

0: 20 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is morgen weer een actie van boeren. Ze trekken langs alle gemeentehuizen in Drenthe en ze noemen het een stikstofmars. Ze gaan handtekeningen verzamelen die ze daarna gaan aanbieden op het provinciehuis in Assen. Er worden 1000 boeren verwacht en ze zeggen niet over de snelweg te gaan rijden. Minister Heijnen van Financiën praat overmorgen verder met verschillende oppositiepartijen om genoeg steun te verzamelen voor de begroting. Vandaag probeerde die pro- en JA21 over te halen om die te steunen, maar dat is niet gelukt. Beiden willen wel samenwerken met het kabinet, maar niet met elkaar. De politie heeft nog iemand aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in Den Bosch. Ze werd in juni op haar fiets klemgereden. 2 mannen stapten uit, mishandelden haar en bespoten haar met rode verf. De politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een asielopvang. Op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden.
2: Kink.

Pink XL. En de nieuwe single van Yardact. Je hoorde New Beginnings hier in de avondshow van Kink. Hallo, wat fijn dat je erbij bent. Ik ben Jim, dit is jouw Alternative Rock Radio. En ik heb jouw expertise nodig. Of als je gewoon een beetje liefhebber bent, kan ik je hulp ook ontzettend goed gebruiken. Kink Icon Essentials.

heerlijk toch? My Number als de beste meezinger van Vols. Vanavond tijd voor een andere categorie. Vanavond gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van deze band. Ja, welke is dat volgens jou? Wat is een nummer die wat jou betreft niet vaak genoeg besproken wordt als het gaat om het beste van Vols? Wat is een plaat die je bijvoorbeeld misschien wel wat vaker op de radio zou willen horen? Wat is volgens jou het meest ondergewaardeerde nummer van Vols? Open de Kink-app. Stuur een bericht naar de studio. En dan hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials. Het meest ondergewaardeerde nummer dus van Vols. Ook nieuwe muziek van Blood Red Shoes komt eraan. En ook nieuwe order naar Guano Apes. Dit is Big in Japan.

De nieuwe single van Blood Red Shoes hoorde je zojuist. Het heet Useless Sentiment. En mijn sentiment hieromheen is dat ik het een hele fijne track vind. Alleen dat vind ik dan weer net niet useless om dat dan te roepen. Kink Icon Essentials. Dat is ook een beetje de kern van de Kink Icon Essentials. Jij en de medekinkers bepalen de crème de la crème, de allerbelangrijkste tracks van de groten der groten in de alternative rock. Deze week zetten we op een rij de essentiële tracks van Falls. Gisteren begon deze zoektocht met de categorie de beste meezinger. Daar kwam uit My Number. Vanavond gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van deze band. En ik vind het wel leuk dat er, eigenlijk zoals elke avond wel, maar toch blijf ik dat leuk vinden, daarom wil ik mijn waardering graag uitspreken, dat er verschillende tracks binnen zijn gekomen. En Vincent die zegt bijvoorbeeld het meest ondergewaardeerde nummer, dat vind ik Night Swimmers. Super dansbare track die de band goed samenvat. Suzanne is het daar niet mee eens, die komt met Red Desert. The Runner krijg ik hier ook binnen. Ja, ik weet niet of we die per se ondergewaardeerd moeten noemen, maar als jij dat vindt. Staat erbij in ieder geval. Maar er is een andere track die is er uitgekomen. Ik was hier best wel verbaasd over. Willem, Fred en Janine die gaan namelijk voor deze track die ik inderdaad al een tijdje niet meer heb gehoord. Zeg, hey, potverdorie. En wat is die lekker? Crest of the Wave. Die hoort...

0: The All-American Rejects and Gives You Hell in de avondshow van Kink. Hey, als iemand heel erg lekker bezig is, dat zie ik op social media vaak voorbij komen. Dan is het heel leuk om als reactie een paar vlammetjes te geven. Dat je lekker bezig bent, dat je lekker aan het vlammen bent. Nou, dat geldt ook voor De Staat, die hoor je zo meteen. En ook David Bowie. En aanstaande vrijdag, ja, dan gaat er ook wat tofs gebeuren hoor.
1: Vanaf aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe Vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Kink. Alternative Rock Radio. Kink.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden. Lekkere van
9: Albert Heijn. Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy. En Jim Voorwald.
10: Zometeen de staat, The Fire, hoor je na David Bowie. Hier is Space Oddity.
9: King.

De staat. Oud Kink XL, The Fire hier in de avondshow van Kink. Zeg, als je wat positiviteit wil op je social media feeds of whatever, zorg er dan even voor dat Youngblood in je algoritme terechtkomt. Ik weet niet wat het is, maar ik zie hem heel vaak voorbij komen als ik ook maar ergens een beetje aan het scrollen ben. En ik vind het niet eens erg, want je ziet Youngblood, althans dat zie ik dan veel voorbij komen. Ik zie hem mensen troosten, ik zie hem fans omhelzen, ik zie hem kinderen tot aan volwassenen die een keer gitaar willen spelen. Zie ik hem op het podium sleuren en het is echt fantastisch. Meer Youngblood.

A Woman in de avondshow van Kink. Dit is jouw Alternative Rock Radio. Ik weet niet of jij dat ook wel eens ervaart. Dat je iets laat zien aan je ouders. En dat die dan toch wel een beetje met een scheef hoofd kijken van... Luister, toen ik

0: fantasy kroeg gaan?
1: Jazeker.
0: Ik vind dat daar helemaal niks mis mee is, weet je wel. Maar ik weet dat de oudere generatie, zoals mijn vader, die is 76. Ja, dat is ook wel een flink leeftijdsverschil. Maar die denkt dan van ja, dit deden wij vroeger en dit zou ik ook nu nooit doen. En juist een beetje dat als volwassenen niet echt heel erg volwassen hoeven worden, dat is iets wat denk ik echt van de modernere tijd is. En daar heeft Phoebe Bridgers een prachtig nummer over gemaakt. Dat heet Lost Boys. En die hoor je nu hier op Kink.

0: Phoebe Bridgers op Kink met Lost Boys. Het is inmiddels al 9 uur, joh. Potverdorie. Ik denk dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen ben ik er weer vanaf 6 uur 's avonds. Dan met de derde categorie in de Kink Icon Essentials for Falls. Dan gaat het om het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten van die band. En ook de Daily Drop, morgen een primeur. Morgen namelijk voor het eerst te horen de nieuwe single van Isaac Rue. Hij is een nieuwe muzikale richting ingeslagen. Met onder andere Young Hearts, die kwam al een paar maanden geleden uit. Echt een prachtig, prachtige single, prachtige plaat. Komt morgen dus met een nieuw nummer. En die mag je niet missen wat mij betreft. Sowieso mag je helemaal niks missen. Dus zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Nog veel meer fijne alternative rock. Want dat hoor je hier 7 dagen per week. 24 uur per dag. Hier op Kink. Zometeen onder andere The Death, Counting Crows en The White Stripes. Ik wens jou een hele mooie avond. Doedeloe.
1: Dit is Kink.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het komt waarschijnlijk door de brandgangen die zijn gemaakt. Het vuur is nog niet uit en blijft lastig te blussen. Door lage bewolking kunnen blushelikopters vandaag en morgen niet helpen. En ook blijft de rook heel erg hangen. In Slovenië is een inwoner van het Gelderse Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met zijn terreinwagen, melden meerdere media. Hij was in bergachtig gebied vastkomen te zitten en probeerde de auto weer los te trekken. Dat ging mis. De wagen viel tientallen meters een ravijn in. De man was op vakantie in Slovenië. Boeren gaan morgen demonstreren in Drenthe. Ze willen bij alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staan hun bezwaren tegen de nieuwe stikstofplannen. De organisatie verwacht meer dan 1000 boeren en belooft dat die niet met trekkers over de snelweg zullen rijden. In Californië is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op hevige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt dan rond 19 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink. Alternative. Rock Radio.

0: aanstaande vrijdag begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierde. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
2: Aldi.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
2: Aldi.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Een enorme verzameling documenten over de toeslagenaffaire is niet expres achtergehouden, zeggen de verantwoordelijke staatssecretarissen. Ze hoorden zelf pas vorig jaar over de documenten, maar toen was het al te laat om ze nog in te dienen bij de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Een meerderheid wil dan ook dat er in zo'n geval wordt ingegrepen door de politie. Het geldt trouwens ook voor klimaatprotesten, ook daar ligt de grens bij een snelwegblokkade. Het is al dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Volgens de regio-omroep komen tientallen jongeren elke avond bij elkaar en ontstaat er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Aanleiding voor de onrust zou een burenruzie zijn. Vanavond zijn 8 mensen opgepakt. In Duitsland is een ontsnapt schaap in een bus gekropen die geparkeerd stond om schoongemaakt te worden. De deuren stonden open en daardoor kon het schaap erin en ging meteen liggen tussen de stoelen. Medewerkers die het zagen belden de politie, die de eigenaar opspoorde. En intussen ging de bus met schaap en al nog door de wasstraat. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt rond 19 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert
3: Heijn. 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Assen is op de hoogte van het boerenprotest in Drenthe morgen en wil zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Zeker 1000 boeren willen alle Drentse gemeentehuizen bezoeken om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ze beloven niet met trekkers de snelweg op te gaan. Weer een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond. Begin vorige maand heeft een man geprobeerd weg te komen. Hoe die dat precies deed is niet duidelijk. Een poging van een andere man in het voorjaar lukte wel. Die ging er vandoor tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Hij werd 2 maanden later opgepakt. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En Marilyn Monroe zou dit jaar 100 zijn geworden en daarvoor krijgt ze een bijzonder cadeau, haar eigen Barbie-pop. Vanaf vandaag is hij te koop en ze draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. Die droeg ze in een filmscène waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. Het wordt een graad of 19. Kink.

0: Bank. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
4: Boeie.
5: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die hebben aangekondigd om morgen te gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn vanavond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. Vanaf morgen zijn de eerste 10 afleveringen te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.
0: Kink.

begint je weekend op Kink leuker dan ooit. Trap de laatste dag van de week goed af met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom hoor je tussen 6 en 12 uur. Daarna verwarmt Mick Hummel de airfryer met de fijnste alternative rock. Vanaf 3 uur barst je vrijdagmiddagborrel los met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. In de avond is het genieten geblazen met Larissa Postma en Marco van Ierden. De nieuwe vrijdag van Kink. Nog meer gitaren en gezelligheid. Proost, chin chin en santé. Alternative Rock Radio. Kink. Dit is het station van Radiohead. Via Kink.nl, de Kink app en in

0: is Kink. Alternative Rock Radio. 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk is inmiddels offline gehaald. Nu het niet meer zo heet is en er weer wat regen valt, is het een stuk rustiger bij de dierenambulance, meldt het AD. Precieze cijfers hebben ze nog niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. Niet alleen wilde dieren, maar ook huisdieren en vee hadden last van het warme weer. Het was even flink schrikken voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. En Madonna is de grote favoriet bij de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Ze is maar liefst in 11 categorieën genomineerd, onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift maakt kans op 9 prijzen. De muziekprijzen worden eind september uitgereikt in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Alternative Rock Radio. 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam hakt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. De afgelopen dagen was Trump al aan het vrijen bij Kim, omdat hij wil bezuinigen op de oefeningen van het Zuid-Koreaanse leger. Duitsland heeft de controles aan de grens opnieuw met een half jaar verlengd, melden Duitse media. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, zo gaat het in tegen het Schengen-verdrag en files aan de grens zorgen voor ongelukken. En PSV acht de kans steeds groter dat Lucherel Geertruida naar de club komt. Ze willen de verdediger overnemen van het Duitse RB Leipzig. Maar ingewijden zeggen dat de deal nog niet rond is. Geertruida is gewild, Feyenoord en Ajax zouden ook in hem zijn geïnteresseerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.